0: De Amerikaanse generaal Alexis Greenwich, de opperbevelhebber van alle Amerikaanse strijdkrachten in de Europese en omliggende regio, waarschuwt dat het Amerikaanse leger tegen zijn grenzen aanloopt. Hij heeft het Pentagon laten weten dat de VS niet langer genoeg marineschepen heeft om Israël te blijven beschermen tegen mogelijk Iraanse raketaanvallen en tegelijk de eigen militaire verplichtingen wereldwijd te blijven uitvoeren. De waarschuwing toont hoe de spanningen met Iran de Amerikaanse militaire middelen onder druk zetten. Naast een tekort aan beschikbare schepen zijn er ook zorgen over slinkende voorraden van luchtafweerraketten zoals Patriots die nodig zijn om Amerikaanse troepen en bondgenoten te beschermen. In Genk heeft de brandweer een weidebrand kunnen stoppen die genaderd was tot op 30 meter van woningen. Een oppervlakte van 3 hectare is in de vlammen opgegaan. De brand was opgemerkt door agenten in een helikopter van de federale politie. Die hing daar in de lucht voor een zoekactie. Het vuur breidde zich snel uit en de brandweer kon maar net voorkomen dat het oversloeg op bomen en woningen. In Moskou zijn 3 doden gevallen bij een explosie aan een zomerbar. 15 anderen raakten gewond. De explosie deed zich voor rond 8 uur 's avonds. De politie kan voorlopig niks zeggen over de mogelijke oorzaak. Het Belgische Solar Team heeft in de VS de Solar Challenge gewonnen. Dat is een wedstrijd voor wagens op zonne-energie over 4000 kilometer. Het Belgische team bestond uit ingenieurstudenten van de KU Leuven. Ons land haalde het voor het Nederlandse team van de Universiteit van Delft. De weersverwachting vandaag en morgen zonnig zomerweer. Maxima rond 30 graden in binnenland, 25 aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien en mogelijk een plaatselijk onweer.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goedenacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het netwerk van Hobby Deelfietsen is uitgebreid naar de Ginste in Oost-Rozebeke. De fietsen staan in de Grootstraat aan de overzijde van het Gyrogeen. Het initiatief wil een duurzaam en flexibel alternatief bieden voor de auto bij korte verplaatsingen en recreatieve uitstappen. Op zaterdag 19 september vindt de internationale World Cleanup Day plaats. Ook de werkgroep Zwerfvuil van Oost-Rozebeke neemt deel en organiseert die voormiddag een lokale opruimactie. Alle inwoners worden opgeroepen om mee te helpen de gemeente schoon te maken. Dankzij het Europese subsidieprogramma LEADER wordt ruim 118.000 euro toegekend aan 7 nieuwe plattelandsprojecten. Het programma richt zich op innovatieve en duurzame landbouw, leefbare dorpen en biodiversiteit. Ook in Oost-Rozebeke krijgt een lokaal initiatief financiële steun toegekend. Het gaat om Hoeve Mandeldalen. Het landbouwbedrijf ontwikkelt een digitale verkooptool en richt een picknickweide in. Langs de E17 in Waregem in de richting van Gent heeft een lading stro in een vrachtwagen vuur gevat. Dat gebeurde net voor de afrit Waregem. Het verkeer moest daarom over 1 rijstrook. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. De weersverwachting vandaag en morgen: zonnig zomerweer, maxima rond 30 graden in binnenland, 25 aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien en mogelijk een plaatselijk onweer.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: De Amerikaanse generaal Alexis Grinwich, de opperbevelhebber van alle Amerikaanse strijdkrachten in de Europese en omliggende regio, waarschuwt dat het Amerikaanse leger tegen zijn grenzen aanloopt. Hij heeft het Pentagon laten weten dat de VS niet langer genoeg marineschepen heeft om Israël te blijven beschermen tegen mogelijke Iraanse raketaanvallen en tegelijk de eigen militaire verplichtingen wereldwijd te blijven uitvoeren. De waarschuwing toont hoe de spanningen met Iran de Amerikaanse militaire middelen onder druk zetten. Naast een tekort aan beschikbare schepen zijn er ook zorgen over slinkende voorraden van luchtafweerraketten zoals Patriots die nodig zijn om Amerikaanse troepen en bondgenoten te beschermen. In Genk heeft de brandweer een weidebrand kunnen stoppen die genaderd was tot op 30 meter van woningen. Een oppervlakte van 3 hectare is in de vlammen opgegaan. De brand was opgemerkt door agenten in een helikopter van de federale politie. Die hing daar in de lucht voor een zoekactie. Het vuur breidde zich snel uit en de brandweer kon maar net voorkomen dat het oversloeg op bomen en woningen. In Moskou zijn 3 doden gevallen bij een explosie aan een zomerbar. 15 anderen raakten gewond. De explosie deed zich voor rond 8:00 s'avonds. De politie kan voorlopig niks zeggen over de mogelijke oorzaak. Het Belgische Solar Team heeft in de VS de Solar Challenge gewonnen. Dat is een wedstrijd voor wagens op zonne-energie over 4000 kilometer. Het Belgische team bestond uit ingenieurstudenten van de KU Leuven. Ons land haalde het voor het Nederlandse team van de Universiteit van Delft. Radio De weersverwachting vandaag en morgen zonnig zomerweer. Maxima rond 30 graden in het binnenland, 25 aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien en mogelijk een plaatselijk onweer.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het netwerk van Hobby Deelfietsen is uitgebreid naar de Ginste in Oost-Rozebeke. De fietsen staan in de Grootstraat aan de overzijde van het Girogeen. Het initiatief wil een duurzaam en flexibel alternatief bieden voor de auto bij korte verplaatsingen en recreatieve uitstappen. Op zaterdag 19 september vindt de internationale World Cleanup Day plaats. Ook de werkgroep Zwerfvuil van Oost-Rozebeke neemt deel en organiseert die voormiddag een lokale opruimactie. Alle inwoners worden opgeroepen om mee te helpen de gemeente schoon te maken. Dankzij het Europese subsidieprogramma LEADER wordt ruim 118.000 euro toegekend aan 7 nieuwe plattelandsprojecten. Het programma richt zich op innovatieve en duurzame landbouw, leefbare dorpen en biodiversiteit. Ook in Oost-Rozebeke krijgt een lokaal initiatief financiële steun toegekend. Het gaat om Hoeve Mandeldalen. Het landbouwbedrijf ontwikkelt een digitale verkooptool en richt een picknickweide in. Langs de E17 in Waregem in de richting van Gent heeft een lading stro in een vrachtwagen vuur gevat. Dat gebeurde net voor de afrit Waregem. Het verkeer moest daarom over één rijstrook. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. De weersverwachting vandaag en morgen: zonnig zomerweer, maxima rond 30 graden in het binnenland, 25 aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien en mogelijk een plaatselijk onweer.
4: De nacht van Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: De Amerikaanse generaal Alexis Grinwich, de opperbevelhebber van alle Amerikaanse strijdkrachten in de Europese en omliggende regio, waarschuwt dat het Amerikaanse leger tegen zijn grenzen aanloopt. Hij heeft het Pentagon laten weten dat de VS niet langer genoeg marineschepen heeft om Israël te blijven beschermen tegen mogelijk Iraanse raketaanvallen en tegelijk de eigen militaire verplichtingen wereldwijd te blijven uitvoeren. De waarschuwing toont hoe de spanningen met Iran de Amerikaanse militaire middelen onder druk zetten. Naast een tekort aan beschikbare schepen zijn er ook zorgen over slinkende voorraden van luchtafweerraketten zoals Patriots die nodig zijn om Amerikaanse troepen en bondgenoten te beschermen. In Genk heeft de brandweer een weidebrand kunnen stoppen die genaderd was tot op 30 meter van woningen. Een oppervlakte van 3 hectare is in de vlammen opgegaan. De brand was opgemerkt door agenten in een helikopter van de federale politie. Die hing daar in de lucht voor een zoekactie. Het vuur breidde zich snel uit en de brandweer kon maar net voorkomen dat het oversloeg op bomen en woningen. In Moskou zijn 3 doden gevallen bij een explosie aan een zomerbar. 15 anderen raakten gewond. De explosie deed zich voor rond 8 uur 's avonds. De politie kan voorlopig niks zeggen over de mogelijke oorzaak. Het Belgische Solar Team heeft in de VS de Solar Challenge gewonnen. Dat is een wedstrijd voor wagens op zonne-energie over 4000 kilometer. Het Belgische team bestond uit ingenieurstudenten van de KU Leuven. Ons land haalde het voor het Nederlandse team van de Universiteit van Delft. Radio De weersverwachting vandaag en morgen zonnig zomerweer. Maxima rond 30 graden in het binnenland, 25 aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien en mogelijk een plaatselijk onweer.
1: 5 weekend.

0: De zonnigste muziek.
1: Radio Oost-West.
0: Een hele dag lang.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
0: Dus

0: starten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 8 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het netwerk van Hoppy Deelfietsen is uitgebreid naar de Ginste in Oost-Rozebeke. De fietsen staan in de Grootstraat aan de overzijde van het Gyrogeem. Het initiatief wil een duurzaam en flexibel alternatief bieden voor de auto bij korte verplaatsingen en recreatieve uitstappen. Op zaterdag 19 september vindt de internationale World Cleanup Day plaats. Ook de werkgroep Zwerfvuil van Oost-Rozebeke neemt deel en organiseert die voormiddag een lokale opruimactie. Alle inwoners worden opgeroepen om mee te helpen de gemeente schoon te maken. Dankzij het Europese subsidieprogramma LEADER wordt ruim 118.000 euro toegekend aan 7 nieuwe plattelandsprojecten. Het programma richt zich op innovatieve en duurzame landbouw, leefbare dorpen en biodiversiteit. Ook in Oost-Rozebeke krijgt een lokaal initiatief financiële steun toegekend. Het gaat om Hoeve Mandeldalen. Het landbouwbedrijf ontwikkelt een digitale verkooptool en richt een picknickweide in. Langs de E17 in Waregem in de richting van Gent heeft een lading stro in een vrachtwagen vuur gevat. Dat gebeurde net voor de afrit Waregem. Het verkeer moest daarom over één rijstrook. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oostwest, meer bericht.
6: De weersverwachting vandaag en morgen: zonnig zomerweer, maxima rond 30 graden in binnenland, 25 aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien en mogelijk een plaatselijk onweer.
7: Jo de Groot. Rozen voor Sandra.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radioostwest.be.
2: Radio Oost-West.
3: Rozen voor Sandra.
4: Jo de Groot.

0: rozen voor Sandra.
1: Ik doe wat ik doe en vraag niet waarom.
0: Zalig ontwaken bij Radio Oost-West met rozen voor Sandra.
2: Blauw, zo hemelsblauw, in gouden zonneschijn.
0: Overal zing je mee.
3: Geef je hart niet aan een ander. Radio Oost-West
0: met Jo de Groot.

0: regionaal.
1: Gewoon gezellig.
0: Radio Oostwest.
2: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
3: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
4: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
5: via 0468 17 77 20.
4: 0468 17 77 20. Rozen voor Sandra.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: In Genk heeft een grote weidebrand gisteravond 3 hectare grond in de as gelegd. De vlammen naderden tot op 30 meter van enkele woningen. Het waren agenten in een politiehelikopter van de federale politie die het vuur toevallig opmerkte tijdens een zoekactie. De brandweer kon op het nippertje voorkomen dat het vuur oversloeg naar de huizen en de omliggende bomen. Er vielen geen gewonden. Buitenlands nieuws. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn weer 7 doden gevallen, melden lokale gezondheidsdiensten. De aanvallen komen onverwacht. Want eergisteren raakte namelijk nog een akkoord bekend over de ontwapening van Hamas en de terugtrekking van het Israëlische leger. Maar blijkbaar zijn die akkoorden niet veel waard. In de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 doden en 21 gewonden gevallen bij een bomaanslag aan een café. Een vrouw blies zichzelf op aan de ingang. Een veiligheidsagent weigerde haar vlak daarvoor nog de toegang. De agent en een klant kwamen daarbij om het leven. De aanslag is nog niet opgeëist. In Peru is een toeristenvliegtuig neergestort. Alle 13 inzittenden kwamen om het leven, onder wie 11 toeristen en 2 bemanningsleden. De nationaliteit van de slachtoffers is onduidelijk. De politie heeft intussen 4 lichamen geborgen, maar over de oorzaak van de crash weten we nog niets. Het weer dan tot slot. Vandaag en morgen opnieuw zonnig zomerweer met temperaturen die stijgen tot bijna 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het met 25 graden wat draaglijker. Maandagavond laat neemt de kans op buien en onweer toe.
0: Rozen voor Sandra.
2: Word goedgezind wakker met muziek die je kan meezingen. Dit is Rozen voor Sandra met Jo de Groot.

wordt goedgezind wakker met muziek die je kan meezingen. Dit is Rozen voor Sandra met Jo de Groot.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radioostwest.be.
4: Aan de ontbijttafel of onder de douche. Overal zing je mee. Dit is Rozen voor Sandra bij Radio Oost-West.

0: dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.
0: Radio Oost-West. Gewoon gezellig.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 10:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Minder baby's, meer overlijdens en toch een groei van het bevolkingsaantal. Het is een opvallende spreidstand waarin veel Vlaamse gemeenten zich bevinden. In heel Vlaanderen werden in 2025 al voor het vierde jaar op rij meer overlijdens dan geboortes genoteerd. Vorig jaar werden in Tielt 289 nieuwe inwoners geboren, terwijl er 322 inwoners overleden. Cultureel Centrum Gildhof in Tielt zoekt vrijwilligers. Wie houdt van theater, muziek of comedy, is misschien wel de geknipte persoon. Concreet zoekt het Tieltse Cultuurcentrum vrijwilligers die bezoekers verwelkomen, tickets scannen en het publiek naar de juiste plaats begeleiden. In ruil krijg je als vrijwilliger een gratis ticket voor de voorstelling waarbij je helpt, word je opgenomen in een vrijwilligersploeg en krijg je ook een blik achter de schermen. De brandweer is zaterdagochtend uitgerukt voor een brand bij een transportbedrijf in Sint-Baafsvijve bij Wielsbeke. Een berg houtstof in een loods had vuur gevat, waardoor korte tijd hevige rook ontstond. De schade bleef al bij al beperkt. In de Roggestraat in Zulte was er in de nacht van donderdag op vrijdag even opschudding toen een dronken tiener op straat rondliep met een mes. De 17-jarige jongen kwam dronken thuis en had ruzie met zijn moeder. Rond 1:15 s'nachts liep hij weer weg van huis met een mes in zijn hand. De politie kon hem onderscheppen en zette hem thuis weer af. Daarmee was het gevaar ook meteen geweken. De minderjarige maakte geen slachtoffers. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: De weersverwachting vandaag en morgen zonnig zomerweer. Maxima rond 30 graden in binnenland, 25 aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien en mogelijk een plaatselijk onweer.
5: Radio Oost-West.
6: Lokaal en muzikaal.
5: Op elk moment.

0: Vleeslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoveslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoveslagerijvanhulle.be.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radioostwest.be.

0: de zonnigste muziek.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be. Jouw regio.
3: Jouw muziek.
2: Dit is Radio Oost-West.
4: Ik luister regionaal.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Goedemorgen, het is 11 uur.
2: Radio Oost-West.
3: In Genk heeft een grote weidebrand gisteravond 3 hectare grond in de as gelegd. De vlammen naderden tot op 30 meter van enkele woningen. Het waren agenten in een politiehelikopter van de federale politie die het vuur toevallig opmerkte tijdens een zoekactie. De brandweer kon op het nippertje voorkomen dat het vuur oversloeg naar de huizen en de omliggende bomen. Er vielen geen gewonden. Buitenlands nieuws. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn weer 7 doden gevallen, melden lokale gezondheidsdiensten. De aanvallen komen onverwacht. Want eergisteren raakte namelijk nog een akkoord bekend over de ontwapening van Hamas en de terugtrekking van het Israëlische leger. Maar blijkbaar zijn die akkoorden niet veel waard. In de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 doden en 21 gewonden gevallen bij een bomaanslag aan een café. Een vrouw blies zichzelf op aan de ingang. Een veiligheidsagent weigerde haar vlak daarvoor nog de toegang. De agent en een klant kwamen daarbij om het leven. De aanslag is nog niet opgeëist. In Peru is een toeristenvliegtuig neergestort. Alle 13 inzittenden kwamen om het leven, onder wie 11 toeristen en 2 bemanningsleden. De nationaliteit van de slachtoffers is onduidelijk. De politie heeft intussen 4 lichamen geborgen, maar over de oorzaak van de crash weten we nog niets. Het weer dan tot slot. Vandaag en morgen opnieuw zonnig zomerweer met temperaturen die stijgen tot bijna 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het met 25 graden wat draaglijker. Maandagavond laat neemt de kans op buien en onweer toe.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: de zonnigste muziek.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.
0: Altijd weer de mooiste muziek.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Minder baby's, meer overlijdens en toch een groei van het bevolkingsaantal. Het is een opvallende spreidstand waarin veel Vlaamse gemeenten zich bevinden. In heel Vlaanderen werden in 2025 al voor het vierde jaar op rij meer overlijdens dan geboortes genoteerd. Vorig jaar werden in Tielt 289 nieuwe inwoners geboren, terwijl er 322 inwoners overleden. Cultureel Centrum Gildhof in Tielt zoekt vrijwilligers. Wie houdt van theater, muziek of comedy, is misschien wel de geknipte persoon. Concreet zoekt het Tieltse Cultuurcentrum vrijwilligers die bezoekers verwelkomen, tickets scannen en het publiek naar de juiste plaats begeleiden. In ruil krijg je als vrijwilliger een gratis ticket voor de voorstelling waarbij je helpt, word je opgenomen in een vrijwilligersploeg en krijg je ook een blik achter de schermen. De brandweer is zaterdagochtend uitgerukt voor een brand bij een transportbedrijf in Sint-Baafsvijve bij Wielsbeke. Een berg houtstof in een loods had vuur gevat, waardoor korte tijd hevige rook ontstond. De schade bleef al bij al beperkt. In de Roggestraat in Zulte was er in de nacht van donderdag op vrijdag even opschudding toen een dronken tiener op straat rondliep met een mes. De 17-jarige jongen kwam dronken thuis en had ruzie met zijn moeder. Rond 1:15 s'nachts liep hij weer weg van huis met een mes in zijn hand. De politie kon hem onderscheppen en zette hem thuis weer af. Daarmee was het gevaar ook meteen geweken. De minderjarige maakte geen slachtoffers. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De weersverwachting vandaag en morgen zonnig zomerweer. Maxima rond 30 graden in binnenland, 25 aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien en mogelijk een plaatselijk onweer.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
2: Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 17 77 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 17 77 20.
2: De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen. Die hoor je alleen bij ons. Radio
4: Oost-West. Slechte gewoonte. Blijf nog even.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Minder baby's, meer overlijdens en toch een groei van het bevolkingsaantal. Het is een opvallende spreidstand waarin veel Vlaamse gemeenten zich bevinden. In heel Vlaanderen werden in 2025 al voor het vierde jaar op rij meer overlijdens dan geboortes genoteerd. Vorig jaar werden in Tielt 289 nieuwe inwoners geboren, terwijl er 322 inwoners overleden. Cultureel Centrum Gildhof in Tielt zoekt vrijwilligers. Wie houdt van theater, muziek of comedy, is misschien wel de geknipte persoon. Concreet zoekt het Tieltse Cultuurcentrum vrijwilligers die bezoekers verwelkomen, tickets scannen en het publiek naar de juiste plaats begeleiden. In ruil krijg je als vrijwilliger een gratis ticket voor de voorstelling waarbij je helpt, word je opgenomen in een vrijwilligersploeg en krijg je ook een blik achter de schermen. De brandweer is zaterdagochtend uitgerukt voor een brand bij een transportbedrijf in Sint-Baafsvijve bij Wielsbeke. Een berg houtstof in een loods had vuur gevat, waardoor korte tijd hevige rook ontstond. De schade bleef al bij al beperkt. In de Roggestraat in Zulte was er in de nacht van donderdag op vrijdag even opschudding toen een dronken tiener op straat rondliep met een mes. De 17-jarige jongen kwam dronken thuis en had ruzie met zijn moeder. Rond 1:15 s'nachts liep hij weer weg van huis met een mes in zijn hand. De politie kon hem onderscheppen en zette hem thuis weer af. Daarmee was het gevaar ook meteen geweken. De minderjarige maakte geen slachtoffers. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: De weersverwachting vandaag en morgen zonnig zomerweer. Maxima rond 30 graden in binnenland, 25 aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien en mogelijk een plaatselijk onweer.

0: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 17 77 20.
3: 0468 17 77 20.

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In Smitta vreest de Spaanse politie nog meer slachtoffers na de migratiecrisis. Er werden al 67 lichamen geborgen, maar er zouden nog meer slachtoffers in het water liggen. Vrijdag bestormden zo'n 60.000 migranten het stuk Spaans gebied in Noord-Afrika via Marokko. De Europese landen komen dinsdag digitaal samen om de toestand te bespreken. Voor ons land zal minister van Migratie en Asiel deelnemen aan de vergadering. De bosbrand op het vasteland in Griekenland blijft uitbreiden, melden lokale media. De brand blijft groeien door de felle wind. Daardoor wordt nu ook een stad op zo'n 50 kilometer van Athene bedreigd. Verschillende mensen moesten er evacueren. In totaal is er al 10.000 hectare natuur verwoest. De bosbrand op het eiland Kreta is wel zo goed als geblust. In de Amerikaanse staat Washington is intussen de noodtoestand uitgeroepen voor bosbranden. Duizenden inwoners moesten evacueren omdat het vuur hun huizen bedreigt. In totaal staat er bijna 90.000 hectare natuur in brand, verdeeld over 12 brandhaarden. De regio kampt met extreme droogte voor het vierde jaar op rij. Ook Hongarije krijgt te maken met extreme droogte. Het waterpeil van de Donau ligt historisch laag en daarom moet Hongarije zijn enige kerncentrale noodgedwongen stilleggen. Dat laat de premier weten. Het water wordt normaal gebruikt om de reactoren in de centrale te koelen, maar dat is nu niet mogelijk. De komende dagen zou de Donau nog verder zakken. Zo'n 40% van het jaarlijks elektriciteitsverbruik in Hongarije komt vanuit die kerncentrale. Verschillende voetbalbonden en voorzitters wereldwijd willen dat FIFA-baas Infantino opstapt. Aanleiding alle heisa rond de omstreden plannen van de man. Die wilde de aandelen van het WK-voetbal verkopen aan privé-investeerders. Maar er was veel kritiek op en hij besloot de plannen te schrappen. Onder meer de UEFA is het vertrouwen in Infantino kwijt en eist dat hij ontslag neemt. Zonnig bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer, 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag warm rond 30 graden, maar ook dan regen en onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm. Nog zonnig en lokaal kans op een bui.
2: Welkom bij Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
4: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
5: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
4: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Varkenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoveslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoveslagerijvanhulle.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Minder baby's, meer overlijdens en toch een groei van het bevolkingsaantal. Het is een opvallende spreidstand waarin veel Vlaamse gemeenten zich bevinden. In heel Vlaanderen werden in 2025 al voor het vierde jaar op rij meer overlijdens dan geboortes genoteerd. Vorig jaar werden in Tielt 289 nieuwe inwoners geboren, terwijl er 322 inwoners overleden. Cultureel Centrum Gildhof in Tielt zoekt vrijwilligers. Wie houdt van theater, muziek of comedy, is misschien wel de geknipte persoon. Concreet zoekt het Tieltse Cultuurcentrum vrijwilligers die bezoekers verwelkomen, tickets scannen en het publiek naar de juiste plaats begeleiden. In ruil krijg je als vrijwilliger een gratis ticket voor de voorstelling waarbij je helpt, word je opgenomen in een vrijwilligersploeg en krijg je ook een blik achter de schermen. De brandweer is zaterdagochtend uitgerukt voor een brand bij een transportbedrijf in Sint-Baafsvijve bij Wielsbeke. Een berg houtstof in een loods had vuur gevat, waardoor korte tijd hevige rook ontstond. De schade bleef al bij al beperkt. In de Roggestraat in Zulte was er in de nacht van donderdag op vrijdag even opschudding toen een dronken tiener op straat rondliep met een mes. De 17-jarige jongen kwam dronken thuis en had ruzie met zijn moeder. Rond 1:15 s'nachts liep hij weer weg van huis met een mes in zijn hand. De politie kon hem onderscheppen en zette hem thuis weer af. Daarmee was het gevaar ook meteen geweken. De minderjarige maakte geen slachtoffers. En tot zover dit regio nieuws. Radio Oost-West
2: weerbericht. Prachtig en zonnig weer tot 31 à 32 graden. Morgen met mogelijk 36 graden een pak heter, waarna tegen de avond kans is op onweer. Dinsdag blijft het met 30 graden warm, maar wisselvallig met regen en onweer. De dagen daarna koelt het geleidelijk aan weer wat af.
3: Radio Oost-West. Radio Oost-West op locatie.

0: Goedemiddag, welkom bij Oost-West. Het is 2 uur voorbij. Ja, een zonnige zomerdag hier in Wingene met natuurlijk Oost-West op locatie, namelijk in Baarbuurt in Wingene. We hebben hier ook zand natuurlijk, niet alleen in Oostende, en het is even mals hoor. We gaan tot 6 uur door deze namiddag en we hebben ook praatgasten en natuurlijk ook Patrick Bollaert. Patrick, goedemiddag.
1: Goedemiddag, inderdaad. Dankjewel Robbie om er ook bij te willen zijn op deze zonnige zondagnamiddag. Dag Cindy.
2: Dag Patrick.
1: We zijn weer...
2: Nog eens.
1: Het duo van de week.
2: Dag
1: Jan ook, die aan de knopjes staat hier in onze kameel. En er is natuurlijk ook Geert die in de studio staat, die ook de knopjes daar weet te hanteren. Ja, wat kunnen we zeggen? Wel, we waren hier een maand geleden ook al. En het doet een beetje een déjà vu gevoel krijgen.
2: Ja. Een beetje veel zon. Ja. Een beetje wind. Ja. Maar het is hier fantastisch goed.
1: Ik heb, de vorige keer heb ik aangebrande kuiten overgehouden aan onze uitzending. Ik ben benieuwd wat er vandaag gaat aanbranden. We zullen het wel zien, zeker. Hè?
2: Als het nodig is, ik heb zonnecreme mee.
1: Je bent voorzien in zonnecreme?
2: Ik ben voorzien, ja.
1: Oké, fantastisch. Goed, dus u bent van harte welkom hier in Baarbuurt in Wingene. Als u het niet vindt, het is allemaal te doen in de Blekreken hier in Wingene. Waar er dus veel zand is, zoals Robbie al vertelde. Zand die evenmals is aan de zee. We hebben al dat zand meegebracht van de zee. We hebben dat hier gedeponeerd. Dus daar zitten ze nu wel een beetje met een probleem aan de kust. Maar dat is ons probleem niet natuurlijk. Wij hebben hier zand en we hebben straks ook onze eerste praatgast. Dat is een van de partners van dit hele verhaal van Baarbuurt. We gaan shoppen, beste Cindy.
2: Ja, wel, ik ben benieuwd.
1: Ik ook.
2: Ik ben benieuwd waar wij naartoe gaan, waar wij gaan shoppen, Patrick.
1: Ah, wel. Maar we gaan eerst een plaatje draaien en dat laat ik over aan Robbie. Want Robbie, we hebben iets klaargezet die toch wel, mag ik zeggen, heel toepasselijk is.
0: Merlo Neefs, geloof ik, aan het strand van Oostende.
1: En dan gaan we naar luisteren.

0: Ooit de gouden stem van Vlaanderen genoemd en zijn zoon doet het even goed, dat was Louis Neefs. En Gunter Neefs die komt volgend jaar naar het jaarlijks feest van Oost-West samen met onder meer Herbert, een vastwaarde geworden, en ook Gary Hager, nog zo'n goeie. Patrick, je hebt de eerste gasten bij.
1: Ja, ik had beloofd dat we meteen ook gingen gaan shoppen op deze zondagnamiddag. Ik weet niet, ik zal het meteen vragen aan Robin of dat op een zondagnamiddag mogelijk is om in Albert Heijn te gaan shoppen.
2: Helaas niet.
1: Nog
2: we zijn
1: niet.
2: Maar open tot 12 uur voorlopig, ja. Maar dat kan in de toekomst wel veranderen.
1: Ja, want ja, tenminste wat we kunnen zeggen is dat, ja, dat de wereld van warenhuizen, ja, iets is waar nogal wat rond te doen is. En wat eigenlijk ook heel erg in, ja, zeg maar, in verschillende, ja, fases aan het verlopen is. Hè. Die zondagnamiddagopening, dat is iets waar toch aandacht moet aan besteed worden, denk ik.
2: Ja, dat klopt. Voorlopig lopen daar nog tegen enkele wetgevingen aan. Waardoor het voorlopig nog niet mogelijk is om op zondagmiddag open te doen. Hè. Maar uiteindelijk denk ik wel dat we... Ja, zover zullen komen, ja, dat we de zondagmiddag ook zullen open zijn. Ja.
1: Beste Cindy, als jij gaat gaan shoppen in een warenhuis, ja, jij neemt het karretje van het warenhuis, mm-hmm, wat geniet jouw aandacht, zal ik zo zeggen?
3: Oh, en op welk vlak bedoelt je dat dan, Patrick?
1: Ah, ja, het aanbod van Albert Heijn, hè? Ik zeg maar iets.
3: Ja, ja, oh, ja, omdat ik er niet zo veel kom. Ja, ik weet het. Ja, hoort het niet graag. Ik weet het. Nee, maar dat ligt ook zo volledig uit mijn baan. Dus dat lukt niet altijd. Maar ja, dan vind ik het wel leuk. Want ik wil dan wel alles bekijken. Omdat ik dan weet van... Ja, ik weet niet alles liggen. Ik weet ook dat er nieuwe producten... Of andere producten zijn dan andere winkels hebben. Dus ik vind dat dan wel leuk om zo een keer even de tijd te nemen en dan zo een keer even zo echt wel alle rijen en rangen te doen en alles een keer te bekijken. Dus ik denk, dat is dan eigenlijk wel positief voor jullie, want ik zie dan veel dingen waarvan ik denk, oh, dat ken ik niet en dat wil ik wel eens proberen en dat wil ik wel een keer proberen of testen. Dus dat zeker wel. Mm-hmm. Ik zie me nu zo kijken van... Oh, je gaat toch een beetje meer moeten komen.
1: Ja, dat komt er. Ja. Want Robin, neem zelf maar die winkelkar vast en loods ons dus door de winkel in de ruisleden.
2: Uiteindelijk starten wij altijd op ons versplein. Mm-hmm. Je komt binnen en daar hebben we een prachtige groente- en fruitafdeling. En die loopt dan eigenlijk zo helemaal door tot het einde van de winkel. Waarbij dat je, ja, alle verse producten tegenkomt. Van vlees naar vis naar brood en zo verder. Dan aan de linkse kant hebben we vooral het houdbare, waar dat eigenlijk Albert Heijn heel bekend voor is, aangezien dan ze een heel uitgebreid assortiment hebben. Het is wat jij daarnet ook zei. Ja. Er zijn heel veel producten te vinden dat je in geen enkele andere supermarkt kan vinden. Mm-hmm. En uiteindelijk eindigen we altijd bij de diepvries, aangezien dat die op het laatste moet komen, mm-hmm, vanwege, ja, het vers blijven van, ja, die producten. Natuurlijk. En dan, mm-hmm, hebben we natuurlijk de kassa en ons zelfscanplein, mm-hmm, waar je... Ja, zo vlot mogelijk je boodschappen moet kunnen afrekenen.
1: Ja. Als we zeggen Albert Heijn, dan zeggen we natuurlijk, of dan wordt de link nogal vlug gelegd met Nederland. Dat wil ook zeggen dat die Nederlandse invloed naar producten toe ook wel, ja, tastbaar en voelbaar is bij jullie in de winkel.
2: Dat klopt. Natuurlijk blijft het wel een struikelblok voor veel mensen. Aangezien zij wel wat Nederlandse producten terugvinden in Nederlandse winkels effectief. Mm-hmm. Maar het Belgische assortiment van Albert Heijn is wel nog een stukje anders dan dat van Nederland.
1: Ja.
2: En dat zie je dan ook wel terugkomen in België. Dan ze wel hun best doen om de Belgische... Ja, zaken wel te behouden. Ja.
1: Want, ja, laat ons eerlijk zijn, in België en in Nederland, als je daar het verschil in maakt, we hebben een totaal andere gewoontes natuurlijk.
2: Klopt,
1: hè?
2: Klopt. Ja. Ja.
1: Goed, zeg, jullie zijn partner van dit verhaal van Barbuur. Toen de vraag kwam, hebben jullie lang moeten twijfelen om te zeggen, ja, we doen mee bij Barbuur?
2: Nee, helemaal niet. Hè. Dat komt omdat wij heel graag inzetten in de buurt zelf. Mm-hmm. Aangezien wij zelf een klein buurtwinkeltje zijn, vinden we het wel leuk om de buurt te sponsoren. Je voelt dat dan ook wel, dat de gemeenschap dat wel apprecieert.
1: Ja.
2: Dat wij ons ook mengen in zo'n verhaal, waar dat mensen kunnen samenkomen en plezier kunnen maken. En dat is iets wel wat wij ook willen terugzien in onze winkel. En het is natuurlijk fijn als we dat ook kunnen uitbreiden buiten de winkel.
1: Mm-hmm. Ja, jullie zijn gehuisvest in Ruislede, wat eigenlijk Wingenen is geworden natuurlijk. Waarom juist gekozen voor die locatie in Ruislede?
2: Goh, die locatie in Ruislede, dat is eigenlijk een mooie locatie. Mm-hmm. Aangezien je natuurlijk relatief dicht tegen de snelweg zit. Mm-hmm. Waarbij dat je eigenlijk wel een goede bereikbaarheid hebt. En daarnaast heb je ook wel... Ja, je zit in het centrum van Ruislede. bijna. Waardoor dat je ook wel wat een oudere bevolking aantrekt die bijvoorbeeld graag te voet of met de fiets komt winkelen. En dat, allee, dat is wel een mooie combinatie daar.
1: Ja, ja. Ja. Ben je overtuigd, Cindy? Ga je iets meer naar de Albert Gijn en de Ruisleden gaan nu?
3: Ja, ik ga elke keer een omtoertje moeten maken. Hè.
1: Ja.
3: maar het is wel, ik moet wel eerlijk toegeven, ik ben er al geweest. En ja, ik vind het wel heel aangenaam om in te winkelen. Mm-hmm. En ik vind het ook wel leuk, de zelfscan. Ja. Zoals dat je daar juist aan haalde. Dat vind ik ook wel een heel goed iets. Ja. Omdat je kan dan zelf... Ga jij eigenlijk veel winkelen, Patrick, zelf? Of is die vrouwtje dat dat doet?
1: Ja, het is de grote baas van het huis. Ja.
3: Nee, maar dus je kan eigenlijk zelf de producten die je neemt ook direct inscannen. Ja. Ja. En ik vind dat dan wel aangenaam, want je komt dan aan de kassa. Je kan dan eigenlijk direct zelf gaan afrekenen. Dus je hoeft de lange rij niet te doen of niet. Dus dat is wel heel aangenaam en heel gemakkelijk.
1: Ik denk ook dat het ook een soort iets is dat eigenlijk een beetje overgekomen of overgewaaid is uit Nederland. Zoals ik bijvoorbeeld de Action bijvoorbeeld zie. Mm-hmm. In Belgische zaken zie je dat nog minder, denk ik. Of zie ik dat verkeerd?
2: Goh, ik merk wel dat... dat dat iets is dat meer en meer opkomt, ook in Belgische ketens, dan inderdaad de Action, naar de Action zie ik ga, die hebben dan nu natuurlijk ook wel geplaatst. Ja. En ik denk dat dat vooral is omdat het zorgt ervoor dat de klant veel vlotter kan doorstromen. Mm-hmm. En dat is niet alleen te zien in de supermarkt, maar ook in bijvoorbeeld Action.
1: Inderdaad. Goed, zeg beste Robin, we staan hier midden in de zomervakantie. Is er nog wat vakantie weggelegd voor jou of is dat al voorbij?
2: Ik ben al een keer op vakantie geweest, dat klopt, ja. Maar in augustus ga ik nog eens op vakantie.
1: Ah, oké. Okay.
2: Nu ligt dat heel goed, aangezien dat het zomer is, dus iedereen is op vakantie. Ja. Dus het is ook rustiger in Ruisleden. Dus is het eigenlijk een ideaal moment om zelf ook even...
1: En vakantie wil dat dan ook zeggen, Robin, dat je ook vakantie gaat kijken naar warenhuizen? Of waar je binnenstapt in warenhuizen?
2: Ik kan het niet laten als ik een warenhuis binnenstap, tot ergernis van mijn vrouw toe, om alles te bekijken. Ja, dus zij gaan niet zo graag mee met mij.
1: Oké, okay, ja, goed, ja. Enfin, als ze volgend jaar terugkomen van Barbuur, stel in het beste geval, hè, Barbuur komt volgend jaar terug en ze komen terug bij jou met de vraag, Robin, wil jij terug partner zijn van Barbuur? Wat is jouw antwoord?
2: Ja, uiteraard.
1: Ah, voilà, zeg. Ja. Dus jongens van Barbuur, jullie kunnen dat nu al afvinken. Hè? Dat staat nu al meteen, het staat op band, dus alles wat je gezegd hebt, ja, wordt tegen jou gebruikt natuurlijk. Goed, zeg Robin, dankjewel om eventjes tot hier te komen.
2: Ja,
1: en ik zou zeggen, veel succes nog met de winkel daar in Ruisleden. En kijk, Cindy komt nog wel eens langs.
2: Ja, dankjewel.
1: Goed, zeg Robby, we gaan terug naar jou. Ik weet niet wat onze collega Jan heeft klaargezet.
0: Ik denk een verrassing.
1: Een verrassing.
0: We gaan luisteren.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Radio Oost-West. Radio Oost-West op locatie.

0: Een van de iconen uit de popmuziek overleed op 8 juli vorige maand in Portugal. Dat was Bonnie Tyler en It's a Heartache, Patrick.
1: Zeg Robby, ik heb eigenlijk ook een vraagje voor jou.
0: Oh, ja?
1: Ja, we zitten hier zo'n beetje om, over de vakantie te praten en dergelijke meer. Ben jij op vakantie geweest?
0: Nee, nog niet. Ik heb nog de tijd niet gehad. Ja, maar je weet dat er nog tijd gehad.
1: Drukke radiomensen. Maar is er nog tijd voor vakantie, denk je, Robby?
0: Ik denk het wel, ja.
1: Ah, ja.
0: We toch een keer naar de Monteberg of zo. De wijndomeinen.
1: Wijn gaan proeven en zo van die dingen. Ja, oké, fantastisch. Oké, ondertussen is Tine er komen bij staan, dag Tine.
2: Heel goedemiddag. Het is hier fantastisch.
1: Is het gelukt om tot hier te geraken?
2: Ja, er is weer een verhaaltje.
1: De verhalen, de
2: avonturen.
1: De avonturen
2: blijven
1: zich
2: opstapelen. Ja. Maar vooral duidelijkheid, ik kan er telkens niets aan doen.
1: Ja.
2: Dus het bootongeval is besproken geweest hier op de radio. Nu was ik op de autosnelweg aan het rijden en plots begon mijn motor heel stevig te ruiken, warm te worden en ik viel helemaal stil. Echt benauwelijk, Patrick, echt waar.
1: Ja, maar dus
2: ben
1: dat
2: naar de
1: geloof
2: pechstrook moeten gaan, mijn kinderen waren ook mee. We hebben daar eventjes aan de kant gestaan, maar die auto's kwamen zo hard af. En wat ik niet wist, misschien weten de luisteraars dat wel, maar als je iets voor hebt op de autosnelweg, moet je altijd de politie bellen.
1: Mm-hmm.
2: Dus niet gewoon een takeldienst, wat ik dus aanvankelijk wel gedaan heb.
1: Het is wel zo, Tine, alles wat je al hebt beleefd tussen aanhalingstekens, dan leer je wel iets uit natuurlijk. Hè?
2: Altijd rustig blijven. Ook een voorbeeld naar de kinderen toe. Als ik in angst schiet, ga ik dat overzetten op hen. Maar gelukkig heb ik een fantastische lieve buurvrouw Veerle die me even tot hier wou brengen. Dat ik even tot bij jullie toch kon zijn.
1: Dank u wel, heer Veerle. Om ze veilig, en breng ze ook veilig terug, als je wilt.
2: Ja, wij zorgen voor elkaar.
1: Oké, zeg Tine, we zitten hier voor de tweede keer op deze locatie, Barbuur. Ik zei het reeds tegen Cindy ook. Eén constant is er wel. Hè. Het is een verdorie warme zomer. Hè.
2: Ja. Maar we mogen op zich niet klagen, behalve de regen die dan een stuk gemist wordt voor de natuur. Maar het is hier wel een heel leuk windje. Dus de mensen die misschien een fietstochtje doen, echt ideaal om hier even uit te rusten deze namiddag. Heb je last van de warmte misschien, omdat je het me vraagt?
1: Soms heb ik daar wel eens last van. Ja. Ik ben geen fan van die grote extreme warmte.
2: Nee, maar we staan hier goed onder ons tentje.
1: Zal wel zijn. En in Barbuur is het altijd cool. En de airco ligt aan, hebben ze mij verteld.
2: En Cindy heeft zonnecreme, heb ik gehoord.
3: Ja.
1: Dus een airco. Zonnecrème, er kan nog eens niks gebeuren natuurlijk. Hè. Straks gaan we nog eens door die kaart gaan ook, wat je allemaal geserveerd kan worden, of wat je hier allemaal kan komen drinken en proeven en eten en zo van die dingen.
2: Mijn buurvrouw is al bitterballetjes aan het eten. Zijn ze lekker? Ja, voilà.
1: Voilà, goedgekeurd. Goed, zeg Tine, misschien ook eens al naar het najaar kijken, want we zitten al druk bezig natuurlijk met ook die najaarsfestiviteiten.
2: Inderdaad.
1: Ik denk bijvoorbeeld maar aan dat optreden van Trivochi bijvoorbeeld, waar uitgekeken naar wordt. De herfst komt er weer dan aan. Het is nu al een beetje contradictorisch om over de herfst te praten nu al, maar bon.
2: Wij plannen altijd vooruit.
1: Voilà. Dus kijk, het wordt ook een druk najaar voor Radio Oost-West.
2: Ja, ik vind het fantastisch fijn dat we met onze ploeg zoveel zaken ook organiseren en dat we daar ook de krachten in ons team hebben om dat telkens maar opnieuw te gaan doen, want het komt er enorm veel bij kijken.
1: Ja, het is,
2: maar inderdaad, het eerste belangrijke toch is toch die Trivochi, die komt op zaterdag 26 september in Zevenzeelen. Echt belangrijk om ons ook levend te houden.
1: Klopt,
2: inkomsten hebben we brood nodig. Dus mensen, het is een fantastische avond. Het is een prachtig optreden. Jan en Cindy zijn er fan van en ik vertrouw volledig op hun smaak.
1: Wel, ik moet eerlijk toegeven, ik heb gisteren het genoegen gehad om de Jacques Lafont, haar jubileumshow, die ze de eerste keer toonde gisteren in het Witte Paard. En daar was onder meer een van die gasten, daar ook Michael Lanzo, was daar aanwezig.
2: De grootste van de
1: bende eigenlijk. En ik moet zeggen, ik ben meer dan overtuigd. Wat een stem die Michael Lanzo bijvoorbeeld geeft. En als je daar dan als twee sterke stemmen bijzet, dan krijg je natuurlijk wel...
2: En de interactie inderdaad.
1: Ja,
2: God, moet me al heel tijd iets van het hart. Robby, ik heb een onkel die als twee druppels water op jou lijkt.
1: Oh,
2: die staat hier echt zo naar mij te
1: kijken. Onkel Robby.
2: Onkel Dirk. En ik ga de foto tonen.
0: Ja. Ja, maar die zou ik kunnen gebruiken, zo.
1: We hebben dus onkel Jan in de studio en we hebben onkel Robby. Het komt goed vandaan.
2: We zijn een familie.
1: Voilà. Oké, zeg Tine, dankjewel om eventjes er ook bij te zijn natuurlijk.
2: En jullie bedankt.
1: En zoals we gevraagd hebben aan Veerle, breng ze alsjeblieft heel huids terug. Maar we hebben ze nog een beetje nodig, zo nu en dan.
2: Okay. Oh.
1: Goed, terug naar Robby jou voor de muziek. Hè?
0: Barkuil is tot verliefd.
1: Voilà.
3: Radio Oost-West op locatie. Ook jij bent hier meer dan welkom.

Ja, die woorden zullen wel voor iemand bedoeld zijn. Deze morgen, geloof ik, of waar bedoeld. Want hij wordt vandaag 66, deze Barkael. En je hoorde zot verliefd. Goed, ik heb nog even, Trivotje staat klaar. Maar die komen op zaterdag 26 september in de Wissel in Zwevenzele. En kaarten kan je online bestellen op de website. En de website van de gemeente Wingen. In samenwerking met Oost-West natuurlijk. Hier is Trivotje.

Wham and the Edge of Heaven. Ja, nog niets gepland deze namiddag met de familie. Wel, doe je een familieuitstap en kom naar Bart of Bar Buur hier in Wingene. Er is alles voorhanden. Drank, je kan snacks eten. Er is zand, er zijn lichtstoelen, er is alles en er is veel zon natuurlijk. En een pintje kan goed smaken, hè Jan. Hè? Dat is zeker. Goed, Meisjes met rode haren uit 1972 van Arne Jansen. Hier is hij.

0: Arne Jansen is ook al een tijdje niet meer onder ons, maar het was een van zijn grote hits. Meisjes met rode haren die kunnen kussen, maar andere dames moeten zich niet aangesproken voelen natuurlijk. Hè? Patrick, ik heb ervan verschoten gisteravond. Ik zeg, die heeft zijn werkterrein verlegd. Van de ene kant van de kust naar de andere kant. Ja, naar Blankenbergen gisteravond, ja. Bij paard. Maar ik zeg, Patrick zit al veel in Plopsaland ook. Hè.
1: Dus, waar heb ik dat nog gehoord? Waar heb ik dat? Ik heb zo een licht donkerblauw vermoeden dat het van, de, van onkel Jan
0: nee,
1: komt.
0: Nee.
1: Ja, kijk, ja, sorry. Hè, ja. Soms, oei, hoopla, daar gaan we. Oei. Zo zie je maar, er is wind in huis. Sorry Cindy, ja. Het is allemaal ja. Mijn fout.
2: Okay. Mag ik hem straks... Nee, ik ga niet zeggen, mag ik hem straks meegeven, want ik heb geen reserve t-shirt mee. Anders wordt dat toch kus, hè, man.
1: Weer al kosten. Ik ga weer vandaag heb ik dus weer niet over vandaag.
0: Ik zie een grote drankkaart.
1: Ja, ik zie inderdaad, je hebt dat goed gezien, Robbie, want ik heb eventjes de kaart erbij genomen hier, met wat hier allemaal zo'n beetje te krijgen is. Cola ook, hè, Cindy?
2: Dat kunnen ze ja, ook krijgen. Het was een cola.
1: Ja, de mensen mogen geen slechte gedachten krijgen. Hè,
2: nee,
1: maar goed, we hadden het de vorige keer al, toen we hier de eerste keer bij Barbuur passeerden, hadden we ook al eens de kaart ter hand genomen. En daar staat toch een en ander op. Hè. Je kan hier een en ander nuttigen tenminste. Ik zal je een beetje laten meelezen, hè, Cindy. Want ik ga die niet allemaal alleen doen. Ik heb je al gehoord dat ik moet werken. Maar kijk, een beetje werken verdelen mag ook. Hè. Je kan hier hapjes nuttigen.
2: Ja, ik zie hier verschillende dingen staan. Hè. Ik zie hier een grote tapasplank staan. Ik zie hier pizza's staan. Warm gemengd zie ik hier staan.
3: Ik weet me niet hier.
2: Oh.
1: Nou, wel, bijna is het niet, dit, ja.
2: Ik zie hier zelfs frietjes staan.
1: Ja. En over die frietjes, de mensen die...
2: Oh. Ja, sorry Patrick, ja? Mijn ogen vallen daar juist op. Lookbroodjes. Dat is voor als je wilt dat de tegenpartij s'avonds u gerust laat.
1: De tegenpartij, mooi zijn.
0: Dan mag ik niet meer binnen als ik thuis kom.
1: Maar het zijn lekkere...
2: Nee, mag dat niet, Robbie?
0: Nee, look, nee. Oh, ze kan hier ook rook en look ook ja. Niet verdragen.
1: Oh. Hoi, Robbie, je hebt ook een slecht leven, hè, man.
0: Ja, je hebt niet te geloven. Oh, niet te geloven. Dus, ook dat ze niet meeluistert.
1: Anders moeten ze zeker niet meer binnen vanavond. En er zijn ook ijsjes
2: ja,
1: te krijgen. Hè? Ijsjes ja. Aan de bar.
2: Ah ja, maar die zie ik niet direct staan, de ijsje.
1: Van onder. Sorry. Het staat in het vet gedrukt, hè, Cindy. Hier, ijsjes aan de bar.
2: Ah, ja, daar. Ja, maar oh, ik zat nog lager. Ja, je zegt van onder. Ja, dan kijk ik wel van onder op de kaart. Hè. Ja, maar je zit nog bij de hapjes.
1: Ja, tuurlijk okay, bij de
2: mijn
1: hapjes.
2: Fout, mijn fout.
1: En dan die befaamde apéro en cocktails. Hè, want dit hele gebeuren, ja, dat leidt toch wel een beetje tot het nuttigen van een cocktail, vind ik.
2: Wel, ik moet eerlijk toegeven, we hebben vorige keer de Kasteel Tropical Twist mogen
1: klopt.
2: Proeven.
1: Ja,
2: ik
1: ja,
2: vond
1: ja.
2: Die wel lekker.
1: Die was lekker, hè?
2: Ja, ik vond dat wel ik vind dat wel een aanrader, ja.
1: Ja. Die. En als het een beetje stormachtig mag zijn allemaal, dan is er ook de Dark and Stormy.
2: Ah ja.
1: Vanuit, dat staat hier allemaal op, hè. Pas op, ik lees alleen maar wat ik zie. Hè. Er is ook een mogelijkheid tot een witte sangria, een rode sangria en zelfs een rosé sangria kan je hier krijgen.
2: Ah, amai.
1: Dus kijk, heel wat dingen die je kan nuttigen, zowel met als zonder alcohol.
2: Ja.
1: Dus als je nog naar huis moet, met de wagen, dan is het misschien wel toch verstandig om het alcoholvrij te houden, niet?
2: Ja, maar dat kan ook. Hè. Ik zie hier van alles ook staan die alcoholvrij is. Hè. Ik zie hier de frisdranken staan, de warme dranken staan. Ik zag daar ergens ook kasteelbieren die inderdaad 0,0 zijn. De gewone kasteelbieren. Maar dan heb je natuurlijk terug het alcoholgehalte. Ik zie hier Desperados 0,0 staan. Strongbow Red Berries. Die heb ik ook al geprobeerd.
1: Ah, voilà.
2: Ja, die dus was ook wel lekker.
1: Om maar te zeggen, ik voel me helemaal Aurore om de bordjes te draaien. Goed, van Aurore naar Robbie terug.
0: Ja, maar heb jij een voorkeur voor een bepaald streekbier of zo?
1: Ik mag eerlijk gezegd, kasteelbier is inderdaad wel een van mijn favorieten, ja.
0: Wel, ik heb gisteren, ik zei tegen Jan, maar ik durf het bijna niet herhalen. Ik heb gisteren een streekbier gedronken. Ik had er al van gehoord en gezien, maar nog nooit gedronken. Hete klinken.
1: Oei.
0: Ja, echt waar.
2: Ik ga u zeggen, ik ben al in cafés geweest waar dat inderdaad staat. Maar
0: wel, dat heb ik nog nooit gezien op een kaart.
2: Ja, wel, ik heb zelfs al koeketien
1: Ja, dat bestaat ook, ja.
3: Klootzakske.
2: Ja, klootzakske. Ja, er zijn inderdaad wel speciale namen. Ik veronderstel dat het speciale bieren zullen zijn dan ook.
3: En speciale brouwers, geloof ik ook.
1: Ja, waarschijnlijk. En was de gehete klinken, smaakt die naar behoren?
3: Die smaakte goed, ja. Okay. Ja, zoals gewoonlijk, ja. Oké, muziek van Umberto Tozzi en zijn Gloria.

0: Ja. 74 is hij ondertussen, in Berto Tozzi. Dat was zijn versie van Gloria. En de tijd in het voor Tem, geloof ik. Dat was wel degelijk een goede cover.
1: Zou die Umberto Tozzi, zou die nog optreden, denk je?
0: Dat weet ik niet. Ja. Ik weet dat ik binnenkort... Ik zou moeten even kijken naar de datums, naar... hoe heet die andere Italiaan nu weer?
1: Toto Cutugno?
0: Nee.
1: Die
0: nee,
1: ook niet. Een andere Italiaan dus.
0: Sebastiano una canzone.
2: Eros Ramazzotti.
0: Ramazzotti, ja. Voilà. Ik heb hem al een keer gezien, maar dat is heel lang geleden. Dat was in Flanders Expo in Gent. Ja. Oh, maar dat is heel lang geleden natuurlijk. Idee. Patrick, ik ga u moeten laten, jongen. Ja. Tot 6 uur. Dus ik ga je wel overschakelen naar Plopsaland. Hè.
1: Ja. We gaan rechtstreeks naar Plopsaland vanuit de Barbuur. Stel je maar eens voor. En dat doen we met die twee heren die genomineerd zijn voor Zomergeten dit jaar.
0: Ja.
1: Met dat leuke meezingertje. Het is eigenlijk een nummer dat zo'n beetje in jouw hoofd blijft hangen. Dus als je vanaf nu dit nummer in je hoofd blijft hangen hebben, dan is het onschuld.
0: De finale is op 26 augustus.
1: Ik dacht dat het 26 augustus is dat de finale wordt gemaakt van Zomergeten. En zij maken dus kans om die Zomergeten dit jaar te scoren.
0: Okay.
1: Zullen we nog eens genieten van die Madi Wodo?
0: Ja. Oké, okay. Jan en Patrick en
1: Robbie, bedankt.
0: Cindy, geloof ik. Bedankt en graag tot de volgende keer.
1: Ja.
0: Oké, dankjewel.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Alfred.
1: Nieuws. Bij de zware migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta is het aantal doden opgelopen tot 72, meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken, nadat tienduizenden migranten al zwemmend vanuit Marokko het Noord-Afrikaanse grondgebied probeerden te bereiken. De hulpdiensten vrezen dat er nog meer slachtoffers in het water liggen. Europese lidstaten komen dinsdag digitaal bijeen voor crisisoverleg. Voor ons land zal minister van Asiel en Migratie Anneleen van Boszuyt deelnemen aan de geplande vergadering met Europa. In Griekenland rukt een hevige bosbrand op het vasteland oncontroleerbaar verderop door felle windvlagen. Lokale media melden dat de vuurzee inmiddels al 10.000 hectare natuur heeft verwoest en nu een stad op amper 50 kilometer van de hoofdstad Athene bedreigt. Inwoners moeten er hals over kop evacueren. De andere grote bosbranden op het eiland Kreta zijn intussen wel zo goed als geblust. Hongarije moet door de extreme droogte zijn enige kerncentrale noodgedwongen stilleggen. De Hongaarse premier meldt dat het waterpeil van de rivier de Donau historisch laag staat, waardoor er onvoldoende water is om de reactoren te koelen. De centrale is normaal gezien goed voor maar liefst 40% van het totale Hongaarse elektriciteitsverbruik en de komende dagen dreigt het waterpeil van de Donau nog te zakken. Het KMI kondigt voor morgen code oranje af voor extreme hitte in het hele land met uitzondering van Oost- en West-Vlaanderen. Het kwik stijgt morgen lokaal tot een verzengende 35 graden. De weerdiensten benadrukken om regelmatig water te drinken en tijdig de verkoeling op te zoeken. Op dinsdag en woensdag blijft code geel van kracht. In de Ronde van Denemarken zijn de renners begonnen aan de beslissende slotetappe. Onze landgenoot Wout van Aert won eerder al 3 ritten in deze ronde en start vanmiddag in de blauwe leiderstrui. Van Aert gaat vandaag resoluut voor de ritwinst om zo ook de eindzege in het klassement veilig te stellen. Finish rond 4:30. Prachtig en zonnig weer tot 31 à 32 graden. Morgen met mogelijk 36 graden een pak heter, waarna tegen de avond kans is op onweer. Dinsdag blijft het met 30 graden warm, maar wisselvallig met regen en onweer. De dagen daarna koelt het geleidelijk aan weer wat af.
2: Radio Oost-West. Radio Oost-West op locatie.

zomerse muziek bij het begin van het tweede uurtje hier bij Radio Oost-West. Mensen vanuit Barbuur hier in Wingen, waar je natuurlijk nog altijd zeer welkom bent om eventjes een bezoekje te brengen. Hè. Een bezoekje te brengen en ons dus goede dag te komen zeggen. Dat hebben we altijd heel graag als mensen, als luisteraars van ons eens langskomen en zeggen van hey, Radio Oost-West, hoe is het met jullie? Ik kan alleen maar zeggen, warm momenteel. Dat is een vaste waarde. Dus, maar in elk geval, we zijn hier graag en we zijn hier nog tot 6 uur. Verwachten nog een paar praatgasten ook natuurlijk. Zo hebben we een een West-Vlaamse folkband uitgenodigd. En die luisteren naar de naam. En nu zal je allemaal denken van dat is een of ander bedrijf. Maar dat is dus niet waar. Ze luisteren naar de naam BVBA van Damme. Dat is eigenlijk wel een muzikale folkband. Dus die komt nog langs hier aan de studio van de Radio Oost-West. Hier in Barbuur. Dus je hebt nog alle redenen om eens langs te komen. En wij zorgen voor fijne muziek. Allee, het is te zeggen, daar zorgt collega Jan voor.

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.
2: Radio Oost-West op locatie. Ook jij bent hier meer dan welkom.

0: Ze waren met 7 paarden, zoveel is duidelijk. Flatbacky en de zijn natuurlijk de Pebbles en 7 Horses in the Sky. Beste Cindy, als je zo eens naar de kalender kijkt, we zitten ondertussen halverwege de zomervakantie.
1: Ja, zot hè?
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Je start dat en dan denk je van, goh ja, dat duurt zo lang voordat dat die jongens terug naar school mogen. Ja. En voordat je het weet is er al een maand gepasseerd.
0: En ze zijn al boekentassen aan het inslaan en al van die toestanden. Ja. Dus ja, kijk het nader. Ja. Ondertussen staan we hier nog altijd in Barbuur. We deden dat een kleine maand terug ook al bij het openingsweekend zo'n beetje. Ondertussen zijn we al een paar weken verder. En we hebben iemand aan onze microfoon kunnen halen die momenteel de bar uitbaat, als ik het goed heb. Dag Zoe.
2: Ja, hallo, goedemiddag.
0: Zoe, vertel eens, hoe zijn de ervaringen al na een maandje Barbuur?
2: Ik vind het een zeer leuke ervaring, zeer leuke collega's, al veel volk over de vloer gehad, dus superleuk.
0: Superleuk, en er wordt hier van alles geserveerd. Je hebt al een en ander door jouw handen zien passeren waarschijnlijk.
2: Ja, dat is waar, dat is waar.
0: Wat is zo het meeste dat hier verkocht wordt? Heb je daar een idee van?
2: De frietjes doen het wel altijd goed en de loaded fries ook, qua drank. De cocktails zijn altijd en de sangria zeker, met het vers fruit dat elke dag gesneden wordt, dus zeer goed.
0: Wat is jouw motivatie om hier te willen en te komen meehelpen?
2: Ik vind het superleuk dat ik buiten kan werken, in het mooie weer, dat ik veel mensen kan zien, veel kan babbelen. Het zijn heel leuke collega's, het is een actieve job. Heel leuk om te doen,
0: Dus als de vraag volgend jaar zou komen, kom jij terug?
2: Ja, zeker. Vorig jaar heb ik hier ook gestaan, dit jaar sta ik hier opnieuw, dus volgend jaar zou ik het zeker nog een keer doen.
0: Dat is fantastisch.
1: Een vaste waarde aan het
2: worden. Ja, inderdaad.
0: Ja, dat is best belangrijk, hè. Vaste gezichten achter de bar terugzien. Tuurlijk. Zo, ben jij nog iemand die naar school moet?
2: Eind september start mijn school opnieuw aan de UGent. Maar ik heb eerst nog paar herexamens te doen.
0: Maar dat valt wel mee, hè?
2: Valt zeker mee.
0: Dus tussen de cocktails een klein beetje studeren, dus zoals dat heet. Oké, zeg Zoe, waarom moeten mensen echt eens naar Barbuur komen volgens jou?
2: Het is hier heel mooi zitten, in Wingenen, de bloemetjes zijn hier. Voor de kinderen ook heel leuk om te spelen. Je zit op je gemak, de kinderen zijn een beetje bezig. Heel veel op de menukaart, ook alcoholvrij, dus het is zeker de moeite waard.
0: De beste cocktails worden geserveerd in Barbuur. Mag je dat zo'n beetje afronden?
2: Ik vind het wel, ik vind het wel.
0: Ja, kijk. En daar zorg jij onder meer voor.
2: Ja, inderdaad. Inderdaad, ik doe mijn best.
0: Oké. Dankjewel Zoe om eventjes tot aan onze microfoon te komen. En je hebt het gehoord, luisteraar, als je dus inderdaad nog een waardevolle invulling voor deze zondagnamiddag zoekt, kom eens naar Barbuur. Het is hier zeker leuk. Heb jij een favoriete muziekkeuze, Zoe? Heb jij praat waarvan je zegt van dat kan me wel bekoren?
2: Ik luister wel graag naar de Foo Fighters.
0: De Foo
2: Fighters. Ik weet niet of dat het genre is voor deze radio, maar...
0: De Foo Fighters, alle genres zijn welkom.
1: Wij hebben zo op zaterdagmiddag, hebben wij Vraag Maar Aan. En dan mag iedereen vragen wat dat hij wil. Dus ik denk, ga ik hier even kijken.
0: Naar onkel Jan. We kijken naar onkel Jan achter de micro. Niet achter het mengpaneel, zoals dat De Foo Fighters en waarom zo?
2: Ik ben ook sowieso super fan van Nirvana, dus de Foo Fighters ook. Ik ben wel zo into het rockgenre.
0: Van het ene uiterste naar het andere uiterste bij Radio West. We hebben Hert en James gehad en we gaan naar de Foo Fighters. Ik zal het maar zelf een beetje voeding geven natuurlijk. Want,
1: wacht, ik ga een keer even...
0: Ga eens bij onkel Jan gaan luisteren wat dat allemaal is. Want ondertussen, dus, zoals je zegt, mensen moeten zeker nog eens langskomen hier in... Hoe lang blijven jullie trouwens nog open?
2: Nog tot 29 augustus.
0: Dus toch tot het einde van de maand kunnen ze nog... En dat is ook elke dag open, hè? Dat heb ik toch juist.
2: Elke dag, behalve de maandag.
0: Behalve de
2: maandag,
0: oké. Fantastisch. Ja.
1: Ik heb ondertussen... Ze sprak ook van Nirvana.
0: Oké.
1: Dus die hebben we wel teruggevonden.
2: Nirvana mag zeker ook.
1: Het is Smells Like Teen Spirit.
2: Perfect.
0: Voilà. Speciaal voor jou, Zoe.
2: Dank u wel.
3: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.

0: een beetje steviger mag zijn.
1: Oh,
0: ook
1: dat is echt meejeugd.
0: Ah, voilà.
1: Ja.
0: We hebben jou moeten tegenhouden, Tine. Je begon hier te dansen en te headbangen. Nee. Dat was iets ongelooflijks.
1: Ik weet nog, vroeger met die muziek had ik zo van die wierookstokken. En mijn vader was daar zo boos voor. Ik ging dan in zijn bed gaan liggen. Mijn hoofd doet pijn van die stokken van Tine. Dat was op Nirvana.
0: Ja, voilà. Bij deze jeugdherinneringen natuurlijk.
1: Ja, inderdaad.
0: Zeg,
1: Jan zei, spring nog even. En ik dacht dat hij ging zeggen in het zwembadje. Maar het was achter de microfoon. Kan zo, ook, hè. Zouken, hier een beetje water.
0: Een beetje water, ja, inderdaad. Zand en water, we hebben niet meer nodig. Er is ook iemand jarig bij ons, hè.
1: Ons lieftallige Joke.
0: Ja.
1: Heel geliefd bij de luisteraars. Maar ze is nu, denk ik, bijna aan het headbangen op Alcatraz.
0: Ja, inderdaad. Of ze zijn in ieder geval aan het klaarzetten of zoiets. Dat denk ik. Maar kijk, ze is jarig vandaag. En we denken aan haar. En we doen dat met een plaatje van Jan de Waal. Ja, inderdaad, Joke. Zeg, Tine, dankjewel om je schiet tot hier te komen.
1: Ja, mijn taxi gaat binnenkort
0: bedankt,
1: hier
0: vertrekken.
1: Ik steun van op afstand en geniet verder van dit mooie programma. Dankjewel.
0: Alsjeblieft.

0: Tot zover Jan de Wilde en het verhaal over Joke, speciaal voor onze collega die vandaag jarig is, Joke. En natuurlijk, we zullen maar niet zeggen hoeveel lentes, zomers en winters ze telt, om daar maar te zwijgen van de herfst. Hè. Goed, zeg Cindy, we hebben hier een paar trouwe fans aan onze studio staan.
1: Ja, ik zie het.
0: Ik ga ze de naam vragen. Wat is jouw naam? Kom er eens bij.
2: César.
0: César, en dat is hier de kleinste van de hoop. Wat is jouw naam? Oei, die is een beetje beschaamd. Hoe noemt ze?
2: Celeste.
0: Celeste, maar we weten dus, Celeste is een klein beetje beschaamd. Wat is jouw naam?
2: Noé.
0: Noé, jij lijkt me zo'n beetje de leader of de band te zijn, hè? Ja, dat is een beetje een vel, hè? Zwaar, hè?
2: Nee.
0: Nee, dat is niet waar. En hebben we nog een jonge dame bij ons? Wat is jouw naam?
3: Jolie.
0: En jullie hebben een plaatje naar gevraagd. Weet je nog welk plaatje dat moest zijn?
3: Nee.
0: Weet je het niet meer? Ah, ik weet het wel nog, hoor. Het heeft iets te maken met liefde, die niet te koop is. Allee, de grootste van de hoop.
3: Echte liefde is te koop.
0: Voilà, zie. En we gaan dat speciaal voor jullie draaien. En voor de papa, voor de mama, voor de, weet ik veel, voor de opa, voor de oma. Mag dat?
3: Geen opa en oma.
0: Ah, kijk, maar goed, ja. Maar voor iedereen die je kent, is goed? Allee, voilà, mag je het plaatje laten horen? Hier is echte liefde is te koop.

0: helemaal vrijgehouden met stip in mijn agenda.
1: Ah, dus wij mogen jou verwachten, 26 september.
0: Het zal wel zijn. Het
1: is, jij gaat erbij zijn.
0: Ja, ja, het is op verplichting van mijn vrouw trouwens. Ze is fan van Trifosi, dus.
1: Ah, kijk.
0: Ja, ja, ik moet.
1: Jan, heb je het gehoord? We hebben nog een extra fan.
0: Ik moet komen, dus. Maar met alle plezier, want dit is inderdaad hoogstaande kwaliteit.
1: Ja, het was inderdaad Your Love van Trivocci dat juist op de radio was. En zeker de moeite, we kunnen het niet genoeg benadrukken. Zeker de moeite om te komen kijken. Zeker de moeite om de interactie en de blending van de stemmen te horen. Het is echt zeker en vast de moeite. En het gaat allemaal door in zaal De Wissel en ik ga zelfs zeggen voor een heel mooie prijs, want het is maar €15 voor een ticket. Wij doen dit in samenwerking met de Cultuurraad van Wingenaar.
0: Misschien ook eens handig om te vertellen waar mensen tickets kunnen bestellen.
1: Ja, inderdaad. Dat kan via de website van Wingenaar natuurlijk, maar kan ook aan de balie van de gemeente en dat kan ook via onze, ja, hoe zal ik het zeggen, onze technicus van dienst vandaag, maar ook het hoofd van onze cel evenementen via Jan Space kan dat ook.
0: Als je dus kaartjes wil, een belletje naar of een berichtje of weet ik veel, stuur een postduif naar Jan, ik zeg het gewoon maar iets, hè. Alles kan, als hij maar weet dat er kaarten nodig zijn. Want,
1: ja, met postduif, er zitten wel twee katten bij ons thuis.
0: Okay.
1: Ja.
0: Dat wordt gevaarlijk.
1: Ja.
0: Enfin, om maar te zeggen, uitgenodigd
1: manierig
0: natuurlijk.
1: Manierig genoeg, ja, ja, ja. Zeker mogelijkheden om aan tickets te geraken.
0: Ja, inderdaad. En ja, misschien ook even een sprongetje naar waar we hier op deze locatie zitten natuurlijk. We zitten hier nog steeds in Barbuur. Hier in Wingenen is gelegen achter de Leijzen. Dan mogen we nu wel zeggen, die meneer van Albert Gijn is ondertussen verdwenen. Maar nee, al gekheid op een stokje. Daar is dus Barbuur gevestigd. Er zijn hier strandstoelen, er is hier zand, er is hier een strand, dus met andere woorden. Er zijn hier heerlijk cocktails, de mensen dat hebben gehoord van Zoe. Je kan hier ook een hapje en een droogje en een natje kan je hier natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: Alle redenen. En je hebt die Charles van Radio Oost-West, die maken radio. Dus kijk, alle gekheid is hier aanwezig om er een leuke namiddag van te maken. Wij verwachten trouwens nog een paar partners van dit verhaal. De mensen die ook hebben toegezegd om eens een bezoekje te brengen aan de live-uitzending van Radio Oost-West. Want ja, zonder partners, dat weten wij ook, kan je natuurlijk niks ondernemen. Hè?
1: Dat is een feit. Dat is een feit.
0: Zullen wij nog eens vertellen? Ja, ja, dat moeten we inderdaad nog vertellen. Dat onze collega Geert, die in de studio aanwezig is, die heeft ook wat informatie opgezocht voor ons. Ja, want die had daar, of we hadden daar gezegd, of de vraag gesteld eigenlijk, of Umberto Tozzi of die nog zou optreden. Geert wist ons te vertellen dat dat niet meer het geval is, als we goed hebben gelezen.
1: Ja, de laatste keer was eind mei van dit jaar.
0: Ja, dus kijk, hij is dus...
1: Het laatste Belgische optreden was...
0: Ja, voilà, zo zijn
1: en, we. En Geert had ook nog laten weten, de, ik hoop dat ik het goed ga uitspreken, de Ullewupper in Tielt, die is gebrouwen door brouwerij Strubbe, omdat we daar juist eigenlijk
0: met de bieren bezig waren.
1: En blijkbaar gaat de opbrengst naar sociale en lokale goede doelen. En ze hebben blijkbaar twee soorten blonde trippel van 7,2% en een rood-bruin kriekenbier. En dat is 7%. Maar ja, ik denk dat dat Geert nog niet geproefd heeft, denk ik.
0: Nee,
1: ik ben er redelijk zeker van.
0: Ik ook, maar goed.
1: Maar hij maakt er wel reclame voor, natuurlijk.
0: Onze bierkenner in spe... bierkenner, ja. Zeg, ik zat net eventjes ook naar het grote scherm te kijken die hier opgesteld staat hier in Barbuur.
1: Ja, die staat achter mij. Die
0: jij staat er met de rug naartoe. Maar ik zie ook op 7 augustus is er de, ik dacht, Men's Night. En op 14 augustus zijn de dames aan de beurt. De Ladies Night. Straks moeten we de mensen van Barbuur er nog eens bijhalen om toch nog wat reclame te maken, hè.
1: Ja, en misschien een keer te luisteren wat dat juist allemaal inhoudt, wat we ons daar moeten bij voorstellen.
0: Als we dus de Men's Night, wat dat er allemaal gebeurt, ik weet het niet, hè. We gaan dat moeten toch onderzoeken, denk ik. Dus straks nog even een praatje met de mensen van Barbuur, maar eerst nu een stukje muziek, en het is een muziekje die bij het programma Vraag Maar Aan van Radio Oost-West op zaterdag bijna wekelijks, zo goed als wekelijks wordt aangevraagd, hè?
1: Nee?
0: Ik denk het ergens wel.
1: Nee.
0: Niet waar, Marco Schuitmaker.
2: Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West op locatie.

0: Lang geleden stond dit plaatje in de hitparade. Zijn deze Cheerio, waar is de tijd weg natuurlijk. Hè. We worden een stukje ouder, zo zei dat. Ja.
1: Maar er is nu een nieuwe Cheerio, hè?
0: Ah, oké, okay, ja. Dat, uit Nederland,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Klopt, inderdaad.
1: Ik ben aan het denken aan, ga ik zou moeten weten wie dat zingt. Maar de naam ontglipt mij even.
0: Maar we zullen hem straks misschien nog eens draaien. Hè? Wie,
1: ja,
0: weet.
1: We hebben nog
0: even tijd natuurlijk. Ik zie ondertussen ook dat de mensen van BVBA Van Damme toegekomen zijn. Dat is die, West-Vlaamse folkband. Mm-hmm. We gaan straks praten met Sam over die folkband. We gaan ons een beetje laten voorstellen. En we hebben ook een nummer meegebracht van die folkband. Dus dat is ook weer iets om naar uit te kijken. En we verwachten, zoals we reeds zeiden, ook nog een paar partners van dit verhaal van Barbuur. Om eventjes te komen praten waarom zij voor Barbuur kiezen natuurlijk.
1: Weet je wat ik hier begin te voelen, Patrick?
0: Dat is de zon.
1: Ja, mijn kuitjes beginnen zo een beetje te branden.
0: Ja. Elk zijn toer voor verbrande kuiten, zoals dat heet. Ja, okay, ja.
1: Ja, maar ik heb mij daar juist in gesmeerd, hè.
0: Ja, dat is... maar ik sta in de schaduw nog voorlopig. Ja. Dat kan nog veranderen natuurlijk in de loop van de middag. Ja, maar dat zien we dan nog wel. Ondertussen moeten wij ook zeggen dat met een groot dankwoord ook naar de mensen van Barbuur, dat wij hier natuurlijk voorzien worden van spijs en drank. Want dat is ook belangrijk.
1: Ja.
0: Moet zeker gezegd worden, hè.
1: Ja. En laat ons zeggen, wat we krijgen is heel lekker.
0: Ja, inderdaad. Zeker de moeite waard om dat allemaal eens uit te komen proberen nog. Je hebt dus nog tijd tot 29 augustus. Dat is toch nog een kleine maand dat je hier terecht kan. Ja. Behalve op maandag is de bar gesloten, maar alle andere dagen ben je hier van harte welkom. Ik heb gezien, tijdens weekdagen openen ze om 16 uur, dacht ik. Mm-hmm. En op zondag is dat reeds vanaf 12 uur. Dus kijk.
1: Ja.
0: Goed, zeg, wat er nu klaarstaat, muzikaal gezien, is een dame die ons jammer genoeg heeft verlaten, maar heel veel muziek heeft nagelaten. Dit is Margriet Hermans.
2: Radio Oost-West.
3: Gewoon gezellig.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Minder baby's, meer overlijdens en toch een groei van het bevolkingsaantal. Het is een opvallende spreidstand waarin veel Vlaamse gemeenten zich bevinden. In heel Vlaanderen werden in 2025 al voor het vierde jaar op rij meer overlijdens dan geboortes genoteerd. Vorig jaar werden in Tielt 289 nieuwe inwoners geboren, terwijl er 322 inwoners overleden. Cultureel Centrum Gildhof in Tielt zoekt vrijwilligers. Wie houdt van theater, muziek of comedy, is misschien wel de geknipte persoon. Concreet zoekt

0: want het bleef al bij al beperkt. In de Roggestraat in Zulte was er in de nacht van donderdag op vrijdag even opschudding toen een dronken tiener op straat rondliep met een mes. De 17-jarige jongen kwam dronken thuis en had ruzie met zijn moeder. Rond 1:15 s'nachts liep hij weer weg van huis met een mes in zijn hand. De politie kon hem onderscheppen en zette hem thuis weer af. Daarmee was het gevaar ook meteen geweken. De minderjarige maakte geen slachtoffers. En tot zover dit regio nieuws. Radio
1: Oostwest. Vanmiddag zonnig met maxima tot 31 graden. Morgen nog warmer, temperaturen tot 36 graden. Tegen de avond stijgt de kans op onweer. Dinsdag blijft het met 30 graden warm, ook al is er dan kans op regen of een onweersbui. De dagen daarna koelt het geleidelijk af met lokaal kans op buien.
2: Radio Oost-West. Radio Oost-West op locatie.

0: Terwijl we hier een klein beetje doorwaait werden op een bepaald moment. Ik weet niet van waar het komt of kwam, maar we waren allemaal een klein beetje verrast van een klein windgoosje, zo'n mini-windgoosje.
1: Ja, maar we staan hier nog, hè?
0: Ja, ja. Gelukkig zijn we niet weggewaaid.
1: We zijn niet mee naar boven gegaan, hè?
0: Nee. Misschien heeft het allemaal te maken met onze volgende praatgast. We zullen het hem eens vragen. Maar, ja. eerst, Cindy, ik wil eerst even testen. Hoe is het met jouw West-Vlaams ondertussen gesteld? Dat is een strikvraag, ik weet het. Eigenlijk mag
1: het
0: niet.
1: Het is een goeie die het vraagt, hè, Patrick.
0: Het is een goeie die het vraagt, ja. Maar ja, ik stel hier de vragen vandaag.
1: Ja.
0: Wel, we gaan er iemand bij halen die wel het West-Vlaams helemaal machtig is. Niet waar, Sam?
2: Machtig, ja, ik ben er zo mee opgegroeid, dat klopt. Ja. Maar ik kan mijn best doen om in een tussentaal te spreken.
0: Een tussentaal?
2: Ja.
0: Iets tussen ABN en West-Vlaams.
2: Ja, ik kan een voorbeeldje geven. De zon is kind straf en mijn kitar is aan het verskoeperen.
1: Ah, ja, maar dat verstaan
2: we.
1: Ja.
0: Maar hebt sun after sun, suncrème, zonnecrème mee?
1: Het is de zonnecrème. Het is de zonnecrème.
0: Enfin, om maar te zeggen, we hebben Sam bij ons van BVBA van Damme. En als de mensen dat horen, ja, dan denken ze, Sam, ah, dat is iemand die Barbuur aan het sponsoren is, bijvoorbeeld.
2: Wel, ja, dus dat ze denken dat we een bedrijf zijn.
0: Ja,
2: wordt wel vaker gedacht, inderdaad. Ik moet zeggen, we zijn ooit een keer getelefoneerd geweest door iemand. En ik was niet zo heel goed mee wat dat die allemaal aan het vragen was. Want het was een nog veel platter West-Vlaams dan we gewend waren. Maar plots tussen al het gezwans kon ik plots remorken begrepen. En toen had ik het door. Je had eigenlijk gewoon gemist. Je wou eigenlijk naar BVBA Van Damme die remorkes deed. Die remorkes verhuurt aan hangwagentjes. Maar die was dus ook verkeerd.
0: Ja.
2: En we zijn ook niet het dakbedrijf BVBA Van Damme.
0: Geen dakwerken, geen remorkes.
2: Nee.
0: Maar wel heel veel muziek.
2: Muziek wel, ja.
0: Want jullie zijn een folkband, een West-Vlaamse folkband. Ja. Zullen we eens naar het begin gaan? Waar is alles begonnen eigenlijk met dit verhaal?
2: Ik zou zeggen dat onze eerste volwaardige repetitie op onze zolder was, bij ons thuis in Roeselare. Maar dat is niet zo heel lang ons repetitiekot geweest, want toen werd mijn oudste dochter Loes geboren. En dat was dan verre van ideaal om daar nog lawaai te maken. Het is ook niet een lawaai. Het is niet dat we met een drummer zitten, maar toch was het een beetje te.
0: Ja, alle goede verhalen beginnen op een zolder.
2: Het schijnt.
0: Zeggen ze dat, ja. Maar goed, ondertussen is er al wel wat beweging in die folkband gekomen, hè? Vertel.
2: Ja, een ruime jaar na onze eerste repetitie samen hebben we dan eigenlijk ons eerste album uitgebracht. Mm-hmm. In Isegem in de Leest, Alabadine genaamd. Dan hebben we daar nog een beetje mee opgetreden en zo verder. En nu, sinds juni dit jaar, kwam ons tweede album Waterlanders uit.
0: Ja.
2: Dus we proberen wel zo wat, ik kan niet zeggen voortdoen.
0: Deuren doen, hè?
2: Ja, gewone deuren doen.
0: Deuren doen.
2: En eigenlijk moeten we nu denken naar Willem Vermanderen zelf. Nadat ons eerste album uitkwam, dacht ik van, kijk, ik ga een keer op bezoek naar Willem zelf. Zolang dat hij nog een beetje bij de zin is.
0: Ja.
2: En hij was dan nog vrij helder nog op dat moment. Ik kwam dus met dat album. En ik vroeg aan Willem van, zou je een tip hebben voor een jonge, onervaren muzikant als ik? En hij zat dus een beetje te denken. En dan zei hij van, maar ja, het is simpel, hè. Gewoon voortdoen.
0: Voortdoen, ja. Voilà.
2: En ik denk dat we nu volgens die leuze gewoon voortdoen.
1: En mag ik vragen, met hoeveel zitten jullie in de band?
2: We zijn met vijf.
1: Met vijf, ja.
2: Dus ik zing en speel mandoline. Dan hebben we Jozef van Haken die gitaar speelt en ook zingt. Dan hebben we Wannes van de Wielen aan de viool, Thomas Kamerlink aan de contrabas en Stijn Ooyaert aan de accordeon.
0: Van waar de interesse in die folkmuziek, Sam?
2: Moet zeggen, de eerste interesse in folkmuziek is eigenlijk ontstaan eigenlijk vrij vroeg, hoor.
0: Mm-hmm.
2: Toen ik voor de eerste keer in contact kwam met doedelzakken, en Schotse doedelzakken, ik was daar eigenlijk helemaal weg van. En kijk, dat ik maar later ontdekt wat dat er daar een beetje de wetenschap achter is. Hoe dat dan nu komt, dat ik nu alles dat te maken heeft met doedelzakken graag hoor. Maar bon, ik ga dat nu niet uitweten.
0: Het wordt heel technisch in nu.
2: Ja. We gaan dat achterwege laten. Maar dat is dan een beetje zo gebleven. En dan heb ik rond mijn 20e ergens een ommetour gedaan. En plots een beetje in de blues en de rock bezig geweest. Maar uiteindelijk, na corona, dacht ik van, oké, alles is hier stilgevallen. Tijd om te herbronnen. En heb ik eigenlijk folk herontdekt. En eigenlijk grote fascinatie beginnen hebben ook voor de Nederlandstalige kleinkunst. Zoals Willem Vermaanderen. heb ik al zijn albums afgeluisterd. En is, eigenlijk, ja, is de microbe eigenlijk gepland geweest om zelf iets te beginnen.
0: We kunnen zeggen dat Willem Vermanderen, ja, dat is een cultureel erfstuk uiteindelijk wel.
2: Dat is ongelooflijk. Ja, ja, ja, ik denk dat die nog steeds onderschat wordt.
0: Ja, ja. Jammer genoeg, maar goed. Ja. Ja. Zeg, om de mensen een beetje kennis te laten maken met wat jullie brengen qua muziek, stel ik voor dat we eerst naar het plaatje van jullie luisteren die klaarstaat. Dat we nog even doorpraten over dat nieuwe album. Ik heb gekozen voor het nummer Xinho Herren, die op de full CD Waterlander staat. Waarover gaat het nummer precies?
2: Xinho Herren heeft een beetje een tweeledige betekenis. Je kunt oftewel Xinho Herren zeggen in de meest voor de hand liggende manier. Uw significant other, uw partner.
0: Ja.
2: En dit is dus het geval. Maar ook tegelijkertijd is het ook een lofzang naar West-Vlaanderen eigenlijk. Ja. Elk hoekje van West-Vlaanderen. Je zou het ook horen, ik zeg van Miende tot in Oostende. Van het ene hoekje naar het andere hoekje, van noord naar zuid. Van oost naar west.
0: Ja, voilà.
2: Is het eigenlijk een lofzang voor West-Vlaanderen en onze West-Vlaamse taal.
0: Ah, wel, hier is de mannen van de folkband die we BVBA van Damme mogen noemen met Xinho Herren.
3: Ondersteboven, over

0: see you have.
1: Ja, op radio kunnen we natuurlijk geen ondertiteling maken, maar voor de niet-West-Vlamingen onder onze luisteraars, ik zie you have wil zeggen, ik zie u graag. Het is juist, is dat?
2: Dat is helemaal juist.
1: Avelassen. Zeg, Waterlanders is voorgesteld in Roeselaar in de Spil. Ondertussen denk ik een dikke twee maanden bijna geleden, zoiets. Hoe zijn de reacties daarop eigenlijk?
2: Eigenlijk over het algemeen lovende reacties. Niet alleen van onze binnenste kring natuurlijk. Maar ook mensen die van verder kwamen en die een keer kwamen luisteren met een, hoe moet het zijn, een professioneel oor of hoe moet het anders zijn. Hoe het anders moet verwoorden. Ze zeiden van ja, kijk, voor niet af te doen van het eerste album vinden we dat je erop vooruit zijn gegaan met de groep. En dat er like een soort van een stapje omhoog qua kwaliteit is ook. We zijn ook iets zorgvuldiger opgenomen dan het eerste album en zo verder. Maar over het algemeen, wij zijn content en we merken dat de mensen ook wel het kunst maken.
1: Mm-hmm. Ja, Waterlanders zal ook wel een betekenis hebben.
2: Ja, dat klopt. Eigenlijk de term Waterlanders, dat origineert eigenlijk uit Nederland. Hij heeft daar een gebied dat ook Waterland noemt. Mm-hmm. En dat heeft zijn naam ontleend aan het feit dat land heel vaak overstroomde. En dus die inwoners van Waterland moesten dus heel vaak, heel frequent migreren naar de omliggende dorpen en gemeenten. En je hoort het al, ja, ze zijn de Waterlanders. Ja. Maar dat is overgevlogen tot bij ons en wij hebben dat beginnen gebruiken om... als metafoor voor wenen. Als iemand begint te huilen. Meestal eigenlijk krokodillentranen. Mm-hmm. Ze zijn de Waterlanders.
1: Ik zie jullie heren hebben gehoord. Wat staat er nog meer op dat album van jullie?
2: Dus Waterlanders, dat is een beetje meerderledig van betekenis. Het thema water en zee komt er wel wat vaker in voor. Dus er zitten zowel wat nummers tussen die wel iets te maken hebben met de zee. Bijvoorbeeld Ebbe. Het begint met een lied dat Ebbe heet en het eindigt met een lied dat Vloed heet. Je hebt dan nog een nummer zoals In de Kelle. Dat eigenlijk, een kelle dat is eigenlijk zo'n plasje water dat overblijft als het water zich terugtrekt. En anders, daarnaast heb je nog wat nummertjes, bijvoorbeeld Worst, dat eigenlijk een lied is, dat geschreven is voor mijn dochters, onder andere. Enkel voor mijn dochters. In Tuinde van de Rit is ook eentje dat ik zelf ook heel fijn vind. Het gaat een beetje over de hekte van het leven, eigenlijk. Van het een naar het andere, in schipperen en zo verder. We weten allemaal niet waarmee we bezig zijn, maar we geraten er wel op het einde van de rit. Daar komt het op neer.
1: Zeg, wat heb jij zelf met de zee, Sam? Want ik hoor je vertellen, met heel veel liefde voor die zee. Heb jij daar ook iets mee met die zee?
2: Het is dubbel. Langs de ene kant vind ik de zee iets machtig, iets mysterieus. Een eindeloze, onuitputtelijke bron van beeldspraak en inspiratie. Maar langs de andere kant ga je er mij niet heel vaak in vinden. Want ik heb ooit als kind Jaws gezien. En sindsdien heb ik een irrationele angst voor water waarvan ik de bodem niet kan zien. Dus eigenlijk staat een zwemwever heeft mij soms te veel.
3: Ja, dus eigenlijk deze week hadden niet naar de CTV gekeken. Ik weet niet welke zender dat was. Was allemaal Jaws en... allemaal high films.
1: Maar hier hebben ze zo'n klein badje. Zo. Je kunt er zoes met je voetjes in staan. En dat is...
2: Ja, dat valt mee. Je kunt daar de bodem van zien. En moet zeggen, het is niet dat... we zijn een keer op reis. Nu ook dit jaar zaten we in Frankrijk, in Bretagne. En we gingen de zee in. En eigenlijk kost je tot hier... Ik ben nu aan het wijzen naar mijn afteput. Met een afval. tot hier in het water staan en nog steeds je tenen zien. En dan is dat ook
3: leuk. Op
2: het moment dat het zo begint mysterieus te worden... en het is een beetje donker aan het gaan rond nu. En je ziet niet alles meer onder controle. Je staat niet meer zo goed op je benen. Dan opeens kijk Kosten dat er een hi mee gaat meepakken.
1: En die zegt dan hi.
2: Ja. En niet meer, hè. Dan zeg ik zeg salu, hè.
1: Zeg, Sam, Waterlanders is natuurlijk de CD die niet volop aan het promoten zijn. Hoe ziet de agenda er de komende maanden uit voor jullie?
2: Voor augustus, volgende week, spelen we de zaterdag op Dranouter. Dat is iets dat waar we eigenlijk al lang naar uitkijken. Is ook heel fijn omdat we daar ook uitgelegd worden in hun showcase festival. Dat is eigenlijk, ze willen op die manier veelbelovende groepen eigenlijk, om het maar zo te zeggen, uitlegden en presenteren aan programmatoren die ter plaatse zijn en boekers en managers en mensen met een label en zo verder. En hen zo wat warm maken om te komen kijken naar ons optreden. Dus het is eigenlijk dubbel tof. Hey. Langs de ene kant, we mogen spelen op de Ranouter.
1: Ja.
2: En langs de andere kant, we kregen een bepaalde vorm van erkenning dat eigenlijk heel veel deugd doet.
3: Mm-hmm.
2: Hey, met potentieel, hopelijk, hey, nog wat andere deurtjes die open gaan. Dus ja, de Ranouter, dan is het voor de rest van augustus vrij kalm, want ik moet dan blokken.
1: Oké.
2: Ik ben nog aan het studeren. Ik ben momenteel leraar, maar ik heb geen diploma. Dus,
1: ah, ja.
2: Dus ik moet zo snel mogelijk een diploma hebben. Dus blokken, belangrijk. Maar eind augustus spelen we dan nog in de Kloostertuin in Wevelhem.
1: Ja.
2: Ja. En eigenlijk in het najaar zijn het vooral kleine, knoddige... café-optredentjes dat we gaan hebben. Hey, alle data staan op onze website. Ik weet niet of ik dat mag zeggen.
1: Ja, ja, tuurlijk.
2: Gewoon bvba.vandamme.be. Hey, ja,
3: en zorgen dat we dan niet op de andere websites terechtkomen dan.
2: Nee, inderdaad. Maar ik doe er alles aan voor helemaal van boven in de zoekfuncties te gaan van Google. Dus vanaf nu, als je bvba van Damme intikt, geen dakwerken meer. En remorkes meer.
1: Ja, ten koste van de remorkes en van de dakwerken. Ja. Toch wel luisteren naar die fantastische
2: muziek.
1: Ik denk
2: dat misschien een boze mail gaat krijgen binnenkort.
1: Misschien wel, ja. Oftewel, dan zou zijn van, ja, kunnen we niet op een of andere manier samenwerken? Dat zou ook kunnen natuurlijk.
2: Ik had eigenlijk dakwerken, BVBA Van Damme, ik denk dat in Zwievenziel is. Ik denk dat het in Zwievenziel is zelfs.
1: Ja.
2: Had ik uitgenodigd naar de eerste albumrelease. We zijn er niet op ingegaan.
1: Jammer.
2: Ja. Tot ze zijn nog steeds welkom trouwens.
1: Natuurlijk, ja, uiteraard, het zal wel zijn. Tot slot, Sam, stel maar eens voor, je speelt op de Ranouter en er komt daar een zeg maar vet contract uit. Ik zeg maar iets. Kies je resoluut dan voor fulltime met muziek bezig te zijn?
2: Hoe onwezenlijk dat ook is, denk ik eigenlijk niet dat we alles zouden laten vallen om iets fulltime te gaan doen.
1: Ja.
2: Ik denk dat ook niet hoeft. We hebben allemaal een fulltime job waar we heel content mee zijn. Hey, ik heb ook een gezin. Ik denk dat de onregelmatigheid van en de onzekerheid van de muziekwereld niet echt te rijmen valt met de bezigheden van ons.
1: Ja. Ja.
2: Dus liever niet. Hey, hoe leuk dat ook klinkt. Hey, en hoe onwaarschijnlijk dat...
3: Well, ik was juist aan het denken, de meeste mensen die in de muziekbranche terechtkomen, die zitten daarop te wachten, op het feit dat daar zoiets groots uitkomt.
1: En ja, er zijn altijd de remorken zijn de dakwerken, hè, dus je kan altijd overschakelen. Hè,
2: Tuurlijk. Ja, maar ik denk ook dat ook heel veel frustratie met zich meebrengt als je daar echt op zit te wachten.
3: Ja, tuurlijk.
2: En teleurstelling, want eigenlijk... Ja. De kans is niet heel dat zo'n contract voor u komt leiden. Er zijn maar een heel klein percentage van mensen in Vlaanderen die er effectief kunnen van leven.
1: En dan nog.
2: Het is seizoensgebonden.
1: Oké, zeg beste Sam, mag ik jou hartelijk danken om eventjes tot hier te komen. Ik hoop dat je er ook nog een beetje geniet hier van bij Barbuur.
2: Zeker, het ziet er super gezellig uit en de kindjes zijn mee. Dus.
1: Ja, en ze spelen in het zand, heb ik gehoord, en ze spelen in het water en dus alles kan en jullie genieten van een drankje. Hou ons vooral op de hoogte van het verder verhaal van BVBA Van Damme. Het is een tongtwister aan het worden. En voor de rest veel succes straks op de Ranouter.
2: Dank u vriendelijk.
1: Alsjeblieft. En wij gaan terug naar muziek.
4: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur. Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
5: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
6: via 0468 1777 20.
5: 0468 1777 20.
7: Radio Oost-West op locatie. Ook jij bent hier meer dan welkom.
8: In de kringloopwinkel zien kijk me vaste klant. Ze weet wat dat ik nodig heb, zo'n dat altijd aan de kant. Ik haal dan nooit hemmels en kleer ze voor de boeken.

0: En wij maken nog altijd radio momenteel hier met onze voeten in het zand. Dat kan je ook letterlijk nemen hier in Barbuur in Wingene, waar we dus met onze Camille natuurlijk ook op te gast zijn. En dat al voor de tweede keer op rij. We waren bij het helemaal bij het begin, bij de opening zeg maar, te gast. En ook een maand verder mogen we hier opnieuw leuke radio maken en leuke praatgasten ontvangen. De volgende die staat al bij mij, dat is Ricardo. Dag Ricardo, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Zeg Ricardo, eerste vraag. Toen je hier binnenkwam in deze zomerbar, wat was jouw eerste indruk?
1: Leuk. Leuke sfeer, leuke inrichting, zomers.
0: Is zomer jouw het jaargetijde waar je het meest van houdt? Je mag eerlijk antwoorden hoor.
1: Goh, de zomer is altijd leuk, maar de winter is toch wel gezellig.
0: Ja, het is zo warm niet hè?
1: Nee.
0: Maar goed, zeg Ricardo, voor de mensen die jou nog niet zouden kennen, vertel eens, wie is Ricardo?
1: Ik ben Ricardo. Ik uit mijn hobby sinds corona. Dat is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. Eigenlijk al een aantal nummers uitgebracht. Waaronder dit jaar 3 nieuwe. Mm-hmm. Al een paar optredens gedaan. Dit jaar ook in contact gekomen met Camping Kitsch.
0: Ja.
1: Ook nog eigen evenementen dat ik organiseer.
0: Mm-hmm, oké.
1: Okay. Dus ja.
0: Ik hoor jou vertellen, Camping Kitsch. Is dat waar je ook opgetreden hebt dan op dat moment?
1: Nog in het vooruitzicht.
0: Ja, want dat is blijkbaar het feestje van het jaar, hè, blijkbaar. zo zeggen we dat ook. Het mag allemaal een beetje fout zijn en dergelijke meer. Is dat jouw muziekkeuze dan wel?
1: Voor mij gaat het eigenlijk gewoon om het ding van het is fout, je mag zot doen.
0: Ja.
1: En het is een leuke ervaring erbij.
0: Ja. Ik hoor jou vertellen, je bent sinds corona begonnen met die uit de hand gelopen hobby. Vlaamse muziek, want je brengt Vlaamse nummers op de markt, om de duidelijkheid. Is dat ook iets wat je van thuis hebt meegekregen bijvoorbeeld, die Vlaamse muziek, die keuze voor Vlaamse muziek?
1: Goh, als ik denk een jaar of 3-4 was, thuis als de installatie opstond met muziek, dat was dan eigenlijk naar daar gaan, de volumeknop omhoog draaien, de hoogste
0: feestje
1: bouwen. Ja, eigenlijk wel.
0: Zijn er in die Vlaamse muziekwereld, zijn er voorbeelden naar wie je opkijkt?
1: Niet echt.
0: Niet echt. Eigenlijk je eigen ding durven en willen doen. En als je nu je eigen stijl zou omschrijven, hoe zou je die best omschrijven?
1: Goh, ik zou hem omschrijven, slager.

0: genieten.
1: Mm-hmm.
0: En eigenlijk gewoon losgaan.
1: Ja.
0: Dat zijn ja.
1: Ik heb hier ook het singeltje van jou gekregen, Amore Mio.
0: Ja.
1: Is dat ook zo'n nummer die levenslustigheid uitstraalt?
0: Eigenlijk wel. Het is met de zomerse melodie.
1: Ja.
0: Het is romantisch. Eigenlijk perfect voor de zomer.
1: Mm-hmm. We zagen jou ook, want daar hebben we elkaar leren kennen op het muziekfeest, het Vlaams muziekfeest moet ik zeggen, in Petem. Jij was daar niet om op dat podium te staan, maar wel voor dat podium te staan.
0: Ja.
1: Maar ik zag jou ook genieten en van die meezingers uiteindelijk wel. Hè?
0: Inderdaad.
1: Ja.
0: Vooral meezingers. Ja, gewoon, dat is mijn ding.
1: Ja. Oké. Okay. Zeg, lokale radio, waar je nu te gast op bent, een van die lokale radio's veronderstel ik dan maar. Hoe belangrijk zijn die in het uitbouwen van jouw carrière?
0: Goh, voor mij is dat toch wel iets dat belangrijk is. Mm. Naambekendheid, mensen leer je dan kennen. Ja, vooral, het is leuk om uitgenodigd te worden en om mijn verhaal te kunnen doen. En naambekendheid vooral.
1: Een beetje reclame maken voor jezelf. Hè? Jezelf verkopen heet dat. Hè?
0: Ja.
1: Oké, we zitten midden in de zomer. Is dat voor jou een drukke zomer? Of is het eerder nog een gematigde zomer?
0: Er zijn meer optredens dan de voorbije jaren geweest.
1: Dus het groeit eigenlijk echt wel.
0: Een beetje per beetje wel.
1: Ja. Maar ja, zo is het, hè. Stap voor stap. Je hebt er net een collega van jou gehoord die zei in het West-Vlaams deuren doen.
0: Ja.
1: En het zijn de woorden van Willem Vermander, dus het zal wel kloppen waarschijnlijk. Hè. Goed, zeg, Amore Mio is dus jouw recente single, hebben we begrepen.
0: Ja.
1: Wat zijn nu de toekomstplannen nog?
0: Mijn toekomstplannen zijn vooral nog een full CD uitbrengen. Ik ben momenteel bezig aan nieuwe muziek.
1: Mm-hmm.
0: Nieuwe teksten schrijven, de muziek uitkiezen welk genre wil ik, welk instrument wil ik erin, op welke ritme moet het zijn, zo'n beetje al van die zaken. Maar ja, ik probeer het wel zo goed mogelijk te doen, te kijken welke muziekgenre doet het goed. Welke instrumenten komen voor en vooral wat is mijn ding.
1: Ja. Zijn jouw vrienden, hoe reageren die op jouw muziekcarrière?
0: Die reageren eigenlijk wel heel goed, maar ja, je hebt dat overal, mensen zeggen in je gezicht van het is echt goed.
1: Ja, en achter je rug.
0: Ja, en ik moet zeggen, ik heb dat wel de laatste tijd al gemerkt.
1: Ja. En dat is jammer, niet?
0: Ja. Dat is inderdaad jammer.
1: Zeg het gewoon zoals het is. Hè. Als het goed is, dan mag je dat zeggen. Dan moet je dat zeggen. Maar als het kan verbeterd worden, ook dan moet je dat durven zeggen, denk ik zomaar. Want dat is ook voor jou dan een soort van zaken die je meeneemt. Van oké, goed, misschien moet ik het anders aanpakken. Misschien moet ik het anders doen. Ja, het is jammer. Maar kijk, het gebeurt zo vaak natuurlijk. Hè. Zijn er nog vakantieplannen, Ricardo?
0: Momenteel werk ik nu nog.
1: Ja.
0: Maar in september ga ik er wel even tussenuit. Ja.
1: Wat is voor jou de ideale vakantie? Platte rust?
0: Gewoon naar Spanje gaan.
1: Ah, oké.
0: Okay. Ja, dat vooral.
1: Je gaat nog een beetje meer warmte gaan opzoeken dan?
0: Eigenlijk wel.
1: Ja, kijk, ik wil niks zeggen, maar het is hier al warm genoeg, Ricardo.
0: Inderdaad,
1: allee, ik weet niet, maar... Maar goed, ja, Spanje is blijkbaar een land dat toch nog altijd aantrekkingskracht heeft. Hè. Goed, zeg beste Ricardo, ik geef het singeltje door aan onze muziekverantwoordelijke.
0: Ja.
1: Het is dan ook de bedoeling dat we dat volop promoten voor jou. Maar nu laat ik jou heel graag gaan met dankwoord. Een groot dankwoord om tot hier te komen. Blijf hier nog eventjes, geniet nog eventjes. Misschien nog als afrondertje, waarom moet de luisteraar die nu thuis zit te luisteren zeker eens naar hier komen?
0: Het is een ideale sfeer, het is gezellig. Het is zeer mooi ingericht en gewoon één woord perfect.
1: Ah wel, perfect. Maar je vergeet één zaak. Ze kunnen Ricardo nog eens een hand komen geven en ze komen kennis
0: inderdaad
1: maken. Voilà, dat is ook een reden om te komen. Dankjewel Ricardo om hier bij ons te zijn. En wij gaan terug naar onze Jan voor wat muziek.
2: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingeren of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
3: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
4: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
5: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
6: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
7: via 0468 17 77 20.
6: 0468 17 77 20.
8: Radio Oost-West.
9: Radio Oost-West op locatie.

Ik was op zoek naar de lianen waar die Tarzan hier een beetje kon aanslingeren, maar ik heb ze niet gevonden, niet in Barbuur. Maar kijk, misschien liggen ze hier ergens anders in onze mooie gemeente Wingenen. Je kan maar nooit weten. Baltimora dus met de Tarzan Boy hier bij Radio Oost-West. Locatie natuurlijk is nog steeds Barbuur, daar kan je ons nog vinden tot 6 uur. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je nog langer hier kan genieten in Barbuur. Je kan hier natuurlijk, zoals we al een paar keer hebben gezegd, genieten van een natje en een droogje. Dat moet je zeker eens doen. En wat er nog op het programma staat deze maand, deze augustusmaand in deze Barbuur, dat komen we in de loop van de uitzending ook nog te weten. Er is nog iets voor de mannen en er is nog iets voor de dames. Dus er is toch voor elk wat wils, met andere woorden. Wij verwachten ook nog een paar praatgasten. Er zijn nog een paar partners die ons hadden beloofd om langs te komen. Dat hopen we dat ze dat halen natuurlijk. En we praten ook nog met mensen van een andere, zeg maar, zomerbar. Niet zo heel ver hier vandaan. Die beginnen halfwege augustus aan in Tielt. Aan de voet van de Poelberg wordt daar ook een zomerbar georganiseerd. En ook die mensen komen hun verhaal vertellen natuurlijk. Wij hebben ondertussen, allee, het is te zeggen, Jan heeft ondertussen een nummertje klaargezet. En dat luistert naar het hutje van Babette. Jawel, hier is Louis Frion.

0: Goedenavond, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: In Antwerpen is de Kennedy-fietstunnel onder de Schelde volledig afgesloten door een waterlek, melden de hulpdiensten. Het lek ontstond vanochtend in een van de buizen boven de tunnel. En de Antwerpse politie zegt dat het lek nu zo snel mogelijk wordt hersteld. Dat is belangrijk natuurlijk om de watervoorziening te blijven garanderen. Het lek wordt dus op dit moment gedicht, maar het is nog onduidelijk hoe lang die fietstunnel dicht blijft. Fietsers kunnen de Schelde nog oversteken via de Sint-Anne-tunnel of met de veerboot. In het oosten van Frankrijk woedt een zware brand in een bedrijf dat met gevaarlijke stoffen werkt. Meer dan 50 brandweerwagens zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Ruim 30.000 omwonenden moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. In Blankenbergen heeft een Nederlandse toerist van 74 zich vastgereden op de trappen naar de Zeedijk. De man volgde naar eigen zeggen blindelings een GPS en was mogelijk verstrooid. Niemand raakte gewond, een takeldienst moet nu de auto weghalen. En dat zal inderdaad niet zo simpel zijn. Bovendien gaat het ook een mooie rekening worden. De oorlog tussen de VS en Iran lijkt steeds meer vast te lopen. Na maanden van gevechten blijkt dat Iran nog altijd belangrijke drukkingsmiddelen heeft, terwijl Washington moeite heeft om zijn doelen te bereiken. Heeft Trump zich vastgereden in een conflict waaruit hij moeilijk weg kan? Ja, dat ziet er naar uit. Trump wil wel weg uit Iran, maar kan zich op dit moment simpelweg niet terugtrekken, zeggen Amerika-kenners. Radio Oost-West, meer bericht. Vanmiddag zonnig met maxima tot 31 graden. Morgen nog warmer, temperaturen tot 36 graden. Tegen de avond stijgt de kans op onweer. Dinsdag blijft het met 30 graden warm, ook al is er dan kans op regen of een onweersbui. De dagen daarna koelt het geleidelijk af met lokaal kans op buien.
2: Radio Oost-West. Radio Oost-West op locatie. Yeah.

0: De man heeft een tijdje in het buitenland gewoond, maar is teruggekomen naar Vlaanderen. En maar goed ook, want we omarmen hem natuurlijk helemaal, die Yves Segers. Ondertussen gaan we eens praten over wat hier allemaal nog staat te gebeuren in Barbuur. Maar eerst ga ik toch een vraagje stellen, Geren. We zitten denk ik zo wat halverwege het verhaal Barbuur 2026, als jullie nu al terugblikken. Wat is jullie mening? Wat is er allemaal gebeurd? Hoe is het allemaal verlopen en zo van die dingen?
1: Eerst en vooral, het is al heel warm geweest.
0: Dat is een constante.
1: Ja, dat is een constant gegeven inderdaad. Wat wij wel merken ten opzichte van vorig jaar is dat de mensen zich meer spreiden over gans de dag eigenlijk. Mm-hmm. Vorig jaar was dat vooral gecentraliseerd over een drietal uur, maar dat wel super druk.
0: Ja.
1: En nu is het wel, moet ik zeggen, aangenamer om achter de bar te staan of in de zaal te staan en onze inspanning tijdens de dag te kunnen spreiden.
0: Ja. Ik zei het reeds, een maandje verder mag ik al een klein beetje vooruitblikken. Komt er een vervolg aan Barbuur? Ik mag niet.
1: Dat zal pas na de volledige periode.
0: Na 29 augustus.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Oké, okay, zeg maar, wat staat er nu dit jaar nog deze maand te wachten zeg maar, in Barbuur?
2: Wel, volgende week hebben we nog de Gentleman's Night, 7 augustus. Er komen er verschillende standjes, waaronder whisky, er komt een tatoeur, de Horta komt langs, hamburgers bakken, Charlie Caesars, de barbier, komt langs en... Ja, achteraf bouwen we nog een feestje met een DJ of drie.
0: Oké. Okay. Dus, ik hoor Men's Night. Wilt dat zeggen dat de dames niet welkom zijn die avond?
1: Mag ik daar nog iets aan
0: doen? Ja, tuurlijk.
1: Net zoals vorig jaar gaan wij ook een tweetal truitjes van Club Brugge verloten onder de aanwezigen. Ja.
0: Het zijn nu eenmaal de beste truitjes ook, hè.
1: Dat wordt gezegd, dat wordt gezegd.
0: Ja, maar ja, ik zeg maar iets, hè. Nee, ik bedoel maar, dus Men's Night, wil dat dan ook zeggen dat dames niet welkom zijn die nacht of die avond? Of is dat,
1: dat is eigenlijk maar deels zo. Dus het eerste deel bestaat eigenlijk uit de standjes zelf. Mm-hmm. Maar zowel bij de Ladies Night als de Men's Night wordt dat gekoppeld aan een beetje een afterparty. En daarbij is natuurlijk iedereen welkom.
0: Ik heb het gehoord, de Ladies Night, want na de mannen komen de dames aan de beurt. Dat is op 14 augustus, geloof ik, hè?
2: Ja, een week later.
1: Ja. Ja.
0: En wat staat er dan op het programma?
1: Wel, dan is, zoals dat we vorig jaar gedaan hebben, opnieuw weer heel wat standjes. Er wordt gepierst, er wordt een tattoos gezet, juweeltjes worden aangeboden, er wordt parfum verkocht. Er zijn nog wel wat specialere acts die op de planning staan. Zoals dat er is een heuse paaldansactiviteit. Okay. Dus voor elk wat wils.
0: Het wordt nog warmer.
1: Dat wordt gezegd.
0: Ja, maar inderdaad, we hebben het al gehad over het weer natuurlijk. Het is een heel warme zomer. Is dat nefast of is dat net goed voor jullie geweest al tot nu toe?
2: Nee, dat is eigenlijk redelijk goed geweest voor ons. Het enige dat we nu wel merken is dat meer naar de avond toe. Dat een beetje begint af te koelen na een uur of 6-7. En dan loopt het wel stilletjes aan vol. Hè. Ja. De eerste uren van 4 tot 6. We hebben wel een volk daar niet van. Mm-hmm. Maar we merken dat dat iets minder is, omdat het gewoon veel te warm is.
0: Veel te warm is, ja. We hadden het er vorige keer, een maandje geleden, toen we hier ook aanwezig waren, had ik ook al de vraag gesteld van het is een totaal andere opzetting dan vorig jaar. Is dat ook in de smaak gevallen bij de bezoekers?
1: Voor 95 of 99% wel. Ja. De mensen voelen iets meer comfort. Ja. Ze zitten, de tafeltjes staan iets verder uit elkaar, waardoor dat er iets meer privacy is voor de mensen. Mm-hmm. Het heuse tentgedeelte die overdekt is, hebben we ook al kunnen aanspreken als het iets wat minder weer was of toch te winderig was.
0: Ja.
1: Dus de mensen die toen binnen zaten hebben ook aangegeven, vorig jaar gingen dat niet moeten doen en dat was inderdaad zo.
0: Ja, dus het is beter bevonden eigenlijk.
1: Ja.
0: Oké, dan haal ik nog even de partners aan. De partners die van Barbuur, die hadden allemaal een beetje toegezegd om vandaag langs te komen. Maar ik zie er weinig, maar goed, ze zijn gevraagd geweest, dus we kunnen eigenlijk ook niet meer doen. Maar ja, ik denk dat het wel een belangrijk gegeven is in jullie verhaal om dit verhaal te kunnen neerzetten.
2: Ja, tuurlijk, want zonder partners kunnen wij niet neerzetten wat we hier gedaan hebben.
0: Ja.
2: We hebben ze absoluut nodig en waarvoor dank, echt waar, absoluut.
0: Ja. Anderzijds, die partners zijn er natuurlijk wel, ook de medewerkers, ook belangrijk in dit verhaal.
1: Dat is de drijvende kracht, de drijvende motor achter onze...
0: Achter het hele verhaal, hè?
1: Ja, achterhand het verhaal, inderdaad. Ja.
0: En is de sfeer nog altijd zomers onder de medewerkers?
2: Ja. Zou wel zijn, natuurlijk.
0: jullie behouden die sfeer, ik zou het zo zeggen eigenlijk. Ja.
1: We willen die sfeer eigenlijk overbrengen naar de mensen.
0: Oké. Goed, dus met andere woorden, staan die twee tevreden mensen bij mij tot nu toe. Hè, want er komt natuurlijk nog een stuk in augustus. Men zegt altijd dat augustus minstens ook zo warm zal worden. We zullen zien of dat waar is. Maar voor jullie mag het misschien iets minder nog, een beetje temperatuurmatig gezien.
1: Voor mij mag het gewoon verder gaan.
0: Ah, ja, oké. Okay. Ja. Allee, we zullen het bestellen en we zullen zien of ze het op tijd kunnen leveren. Dankjewel, Geren. En nog één vraagje misschien. Stel, een veronderstelling opbouwen. Hè, Barbuur komt volgend jaar terug. Is het verhaal van Radio Oost-West daar ook nog aanwezig dan?
1: Of? Well, ik denk dat het al bevestigd is door in de eerste editie van Barbuur zijn jullie één keer langs geweest. Ja. In de tweede editie zijn jullie twee keer langs geweest. Ik denk dat die samenwerking wel blijft bestaan.
0: Van onze kant ook uit, zeker weten. Dus vandaar is eigenlijk al de vraag een klein beetje beantwoord. Maar ik ga niet verder peuteren, dat zie je wel na augustus. Dankjewel. Merci.
1: Dankjewel.
0: En wij gaan terug naar Jan inderdaad en wat muziek draaien. Een beetje sfeer brengen ook hier. Je weet het, u bent nog altijd van harte welkom hier in Barbuur, hier in Wingenen.

0: Ja, of er gezopen wordt als een beest, dat laat ik in het midden natuurlijk hier in Barbuur. Maar dat maak je zelf uit, hoeveel je kan drinken en mag drinken natuurlijk. Maar dat er gefeest wordt, dat mag wel duidelijk zijn.
1: Als ik me niet vergis, komt dat uit een musical, hè?
0: Ja.
1: Maar ik weet nu niet meer welke musical dat het juist is.
0: Dat zou ik eigenlijk ook het antwoord schuldig moeten blijven. Laat ons hopen dat het geen musical is van Studio 100, anders krijg ik hier weer wat commentaar.
1: Ik dacht het wel.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
2: Romeo en Julia.
1: Ja,
0: die twee, ja, het is juist, ja. Ja, je kan op verschillende manieren richting deze Barbuur komen. Je kan met de wagen komen. Je kan met de fiets komen.
1: Ja, je kan te voet komen.
0: Voilà, ik heb er ook al gezien die met de step kwamen. Met de trein is iets moeilijker.
1: Die stop je niet.
0: Met de bus zou het nog kunnen misschien, ik weet het niet.
1: Kan ook nog.
0: In elk geval om
1: met de taxi.
0: Voilà.
1: Zoals onze voorzitter daar juist.
0: Ja, die kwam met de taxi, ja, voilà. Dus maar om te zeggen, op verschillende manieren kan je hier in Barbuur geraken. Wil je nu weten waar Barbuur is gelegen, als je dat nu echt niet zou weten? Wel, dan kunnen we dat een beetje oriënteren als je een beetje de Delhaize hier in Wingenen weet zijn.
1: Ja.
0: Aan de achterkant, hè?
1: Ja. Naast het rusthuis. Hè?
0: Naast het rusthuis. Ook, ja. Daar vind je ons ook nog. Tot 6 uur trouwens zijn we hier nog te gast. Beste Cindy, als je nu eens zelf een round-up maakt. Het is nu de tweede keer dat we hier mogen te gast zijn van dit seizoen. Wat is jou bijgebleven in deze Barbuur?
1: Oh, vooral de gezelligheid. Vind ik toch wel. Ja, de gezelligheid en echt wel ook het zomerse gevoel dat je krijgt. Zo het strand, ik zal zeggen de zee, maar je kan denken dat de bloementuin de zee is.
0: Voilà.
1: En dan zo'n beetje het windje erbij. En, echt vooral de gezelligheid.
0: De gezelligheid. Ja. Mensen moeten dat ontgaan. Ze kunnen het dus nog ontdekken tot 29 augustus. Dan gaat Barbuur voor dit jaar onherroepelijk dicht.
1: Mm-hmm.
0: Maar je hebt het gehoord, hè? Er is nog een men's night, er is nog een ladies night.
1: Ja.
0: Van alles, hè?
1: Ik zie Jan zo van in onze mobiel, onze kameel zo kijken zo en lachen. Dus het zou misschien wel kunnen dat ik die volgende week kwijt ben. Wie weet.
0: Als je hem zoekt, hij is in...
1: Ja, ik ga niet ver moeten zoeken net dan. Ik ga niet ver moeten rijden dan.
0: Oké, maar allemaal nice natuurlijk. Hè. Leuk, hè? Niet? Ja, toch?
1: Ja, zeker. En ook wel leuk dat ze sowieso nog er rekening mee houden dat de partner nadien ook nog kan langskomen. Voilà. Vind ik ook wel heel leuk.
0: Tof initiatief is natuurlijk. Ja. Goed, zeg, onze Jan heeft nog wat muziek klaargezet. Zometeen kunnen we genieten van Cantara Pepe.
1: Ja. En ik ga zeggen, ik ga het waarschijnlijk kennen, het liedje, als ik het hoor. Maar de naam zelf zegt mij op dit moment niet direct iets.
0: Maar
1: we gaan
0: luisteren.
1: We gaan luisteren, ja.
3: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
4: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
5: Radio Oost-West. Radio Oost-West op locatie.

Ja, muziek die past natuurlijk bij deze hoogzomerse toestanden. Ook in Wingenen, hier aan het strand van Wingenen, zoals ik het al een paar keer heb gezegd. Hier in Barbuur natuurlijk, waar je nog altijd van harte welkom bent. Je kan hier vandaag nog natuurlijk ook terecht. Het is niet omdat wij om 6 uur straks hier afscheid nemen met onze Radio Camille hier. Maar je kan hier natuurlijk ook nog terecht. Morgen niet, morgen is het dus maandag en is er een dagje gesloten. Op maandag is de bar niet toegankelijk, maar alle andere dagen kan u hier natuurlijk nog genieten. En genieten is zeker het woord dat u hier kan doen in Barbuur van Wingenen. Straks gaan we eens een andere zomerbar gaan bezoeken. Een zomerbar waar ze volop met de voorbereidingen bezig zijn, denk ik. We gaan richting de Poelberg in Tielt voor die poelbar. Maar eerst nog een streepje muziek. Ik hoor op de achtergrond Aga. Is het zo? Ja, inderdaad. Klopt helemaal. Maar ga luisteren naar Aga.

0: was hier net eventjes aan het voelen aan ons toestelletje waar onze koptelefoons aan opgesloten zijn. Aangesloten zijn tenminste. En ik heb de indruk dat we daar zelfs een ei kunnen opbakken momenteel. Enfin, om maar te zeggen.
1: Ik was juist aan het denken, Patrick. Ze hebben over laatst tegen mij gezegd van... Oh, Cindy, je ziet er precies een beetje bruiner uit dan anders. Ik zie nooit niet bruin, hè. Dus even off the record. Maar ik denk dat dat komt omdat ik hier zoveel buiten gestaan heb al een uur, ja, Patrick. Ik denk dat dat doorkomt.
0: We hebben al heel wat zomerse afleveringen gehad van onze radio.
1: Ja. En altijd mooi weer en een windje erbij. En,
0: klopt.
1: Heel veel zon. Dus,
0: om maar te zeggen.
1: Ja.
0: Maar de zomer is nog lang niet gedaan en dat bewijzen in Tielt ook natuurlijk. Want daar zijn ze volop in voorbereiding voor een zomerbar die er voor de eerste keer zal doorgaan. De poolbar. En bij mij staat Robin. Hey, goedemiddag Robin.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Van het mooie Tielt naar het mooie Wingen, het is niet zo heel ver natuurlijk. Hè?
2: Nee, met 20 minuutjes. Viel nog
0: mee. Zeg, vertel eens, het verhaal van de poolbar. Het is de eerste keer dat jullie dat ondernemen daar in Tielt. Van waar het idee?
2: Het idee is, zit eigenlijk al 6 jaar geleden ongeveer, toen we de horecazaak De Keten starten waren, met een collega en ik. En toen, vorig jaar, zei mijn vader ook van, de wei is eigenlijk continu vrij. Zou ik iets denken om een keer een spelletjes namiddag te doen? Eigenlijk heel stom. En dan van daaruit eigenlijk beginnen denken van, wat kunnen we hier allemaal verwezenlijken eigenlijk?
0: Ja.
2: We hebben ook heel wat grond vrij, waarbij dat we nu op maisdorlof gezet hebben en zo. Er zit er een vijver bij, er zitten daar zwanen, ganzen en dergelijke dieren in. Dus het was eigenlijk de ideale combinatie met het zicht, natuurlijk op de poolberg, om daar iets te kunnen realiseren eigenlijk. Nu is dat nog een redelijk beperkte periode.
0: Ja.
2: Dat is van 13 augustus tot 13 september. En vanaf volgend jaar is het een beetje, het is de eerste editie, dus het is altijd afwachten natuurlijk.
0: Toen je hier binnen kwam wandelen, ik weet niet of je al geweest was hier in Barbuur, maar wat is jouw indruk over deze bar?
2: Ja, een mooie zomerbar natuurlijk. Het zit hier toch heel wat volk voor de zondag natuurlijk.
0: Ja.
2: Het is ook de variatie tussen de jongere generatie en de oudere generatie, waarbij er ook kindjes kunnen spelen. En dat is iets dat we ook wel willen op inzetten natuurlijk. Dus er is ook heel wat springkasteel en dergelijke dat we ook voorzien, omdat dat wel echt nodig is om die verschillende generaties te kunnen aanspreken.
0: Ja. We hadden het al over het feit, of ik had het al over het feit dat er natuurlijk ook wel wat voorbereiding aan te pas komt. Hè, aan zo'n zomerbar op

0: gewoon open.
1: Ja.
0: Het is niet specifiek iets speciaals. Er komt aan een DJ, er komt iemand optreden en dergelijke zaken. Dus er is wel genoeg animatie en randanimatie voorzien voor de bezoekers. En vanaf de tweede week doen we eigenlijk elke donderdag iets speciaals.
1: Ja.
0: We beginnen met een mosselsoupee de donderdag. Dat is eigenlijk op inschrijving. Maar iedereen is welkom natuurlijk.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En dan de zaterdag, om de twee weken, doe ik een barbecue. We doen ook een brunch met Pilates. Daarbij doen we ook gecombineerd een activiteit met ons betankenveld dat we nu aan het aanleggen zijn. Er is continu ook animatie rond het maisdolhof. Er komt een keer iemand een spelletje in de middag doen voor de kinderen te entertainen in het weekend. Dus het is allerlei soorten randanimatie, surplus ook een vaste kaart. We waren samen een heel grote partner in Tielt, Macuisine.
1: Ja.
0: Zij zien volledig het aanbod van het eten. Dus van kleine snacks tot lunchen tot avondeten kan allemaal voorzien worden bij ons.
1: Mm-hmm.
0: We werken met een vaste kaart en variabele kaart. Hetzelfde eigenlijk voor onze drankkaart. We werken met heel wat lokale producten.
1: Mm-hmm.
0: En heel wat ondernemers, heel wat aannemers, ondernemers eigenlijk ook kunnen aanspreken, om het zo te zeggen, die wel meedoen in het verhaal.
1: Ja.
0: Die hun producten ook en ons willen sponsoren, om het zo te zeggen.
1: Ja, steunen en meewerken. Ja. Hetzelfde verhaal zien natuurlijk, jullie draaien waarschijnlijk ook op medewerkers, vrijwilligers dan, denk ik zomaar?
0: Nee.
1: Nee, toch niet?
0: Het zijn geen vrijwilligers.
1: Oké, okay, ja.
0: Nee.
1: Dat is een heel ander verhaal natuurlijk meteen, hè?
0: Ja, tuurlijk. We hebben een zitplaats tot 350 mensen eigenlijk.
1: Oké. Okay.
0: We zijn 250 vierkante meter overdekt in de tent.
1: Ja.
0: Het is ongeveer ook 400 tot 600 vierkante meter vloer dat er ligt.
1: Mm-hmm.
0: We werken met twee bars, we werken met een brunchzone, we werken met eigenlijk een rustzone, een loungezone, de vijverzone. Dus, maar jammer genoeg hebben we wel geen vrijwilligers, dus we werken wel met heel wat personeel natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. Ja, goed, ja, zonder personeel lukt het natuurlijk ook niet.
0: Nee. Nee.
1: Zeg, en is er ook zand, zoals hier bijvoorbeeld, strand voorzien? Nee.
0: Nee, zand hebben we niet voor gekozen.
1: Nee.
0: Dus het veld is eigenlijk volledig platgelegd geweest,
1: ja.
0: Het is continu plat gemaaid geweest.
1: Mm-hmm.
0: We zijn gewoon aan het kijken om het speelveld, eigenlijk de kinderweide, waarbij dat de drie springkastelen zijn, heel wat klimrekken, voetbalveldjes. Dat wel heel zacht is natuurlijk voor de kindjes.
1: Ja.
0: Dus die oplossing zijn we nogal aan het finaliseren eigenlijk.
1: Ja, ja.
0: Maar voor de rest is zuiver het gras. En schors.
1: Allee, schors, ja. Maar veel gras, ja, tegenwoordig met de droogte zal er niet meer over schieten,
0: nee,
1: zeker?
0: Veel gras is er zeker niet meer over. Het is ook heel wat vloer die tussen ligt, dus op zich valt het nog mee.
1: Valt nog mee, ja. Oké. Okay. Goed, zeg, waarom moeten mensen naar de poolbar zeker ook eens een bezoekje komen brengen?
0: Het is gewoon een heel nieuw concept. Het is iets van lokaal Tielt. Het zijn de jonge ondernemers, waarvan mezelf en mijn collega.
1: Mm-hmm.
0: Dus dan het staat heel op de planning, zowel voor jong en oud. We willen eigenlijk iedere groep kunnen aanspreken. We zitten in een mooie route, we zitten in een wijnroute,
1: mm-hmm.
0: We zitten in een fietsroute. Er kunnen evenementen georganiseerd worden, mensen kunnen komen eigenlijk om de locatie af te huren. Er zit gewoon heel wat in petto voor iedereen, om het zo te zeggen. Het is een volledig nieuw concept.
1: Dus vanaf 13 augustus tot en met 13 september, dat is precies een maand.
0: Ja.
1: Maar dat wordt een maand van hard werken, veronderstel ik.
0: Ik hoop het.
1: Ah, ja.
0: En goed weer.
1: Goed weer. Ja, we hebben al gezegd dat augustus ook een goede maand zal worden, dus laat ons daarvan uitgaan. Hè.
0: Ja, laat ons hopen natuurlijk. Ja.
1: Nog één stoute vraag, Robin.
0: Ja.
1: Stel, jullie zijn nog op zoek naar een beetje een animatie of zoiets of dergelijke meer. Kan daar ook nog plaats zijn voor een lokale radio? Ik zeg zomaar iets.
0: En wie had u gedacht?
1: Nou? Ik had zo'n radio uit Wingenen, die ik nogal nauw aan betrokken ben, zo Radio Oost-West bijvoorbeeld.
0: Nee,
1: ik zeg maar iets.
0: Dat is zeker een optie om een keer de zondagmiddag hier in Dito eigenlijk hetzelfde te doen.
1: Ja, je moet maar eens praten met de mensen van Barbure. We zijn hier voor het tweede jaar op rij, dus ergens denk ik dat we het goed doen.
0: Nee, jawel, het is zeker iets dat ik voor oomsta.
1: Ah, oké, we gaan er straks misschien nog eens over doorpraten.
0: Super, dankjewel.
1: Beste Robin, dankjewel om met ons tot in Wingenen te komen. Geniet nog van jouw pintje, want het staat daar warm te worden, veronderstel. Ah, nee,
0: het is al uit.
1: Het is al uitgedroogd. Maar blijf nog even en veel succes straks met de poolbar daar in Tielt tenminste.
0: Dankjewel.
1: Goed, Jan, heb jij iets klaarstaan van muziek? Jazeker, wel, we gaan luisteren.

0: Vleeslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoveslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoveslagerijvanhulle.be.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Radio Oost-West op locatie.
3: De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen, die hoor je alleen bij ons.
4: Radio Oost-West. Oh,

0: Altijd zomerse muziek natuurlijk vanuit een zomerse locatie, Barbuur hier in Wingenen, waar we stilletjes aan, wat onze radio-uitzending betreft natuurlijk, op onze laatste teentjes aan het lopen zijn. En kijk eens wie we ook vonden hier in deze gezellige zomerbar.
1: Ik ben eens gaan rondsnuffelen.
0: Ja, hè?
1: En wie heb ik gevonden? Hallo Katrien.
2: Dag Cindy en dag Patrick.
0: Goedemiddag, dag Katrien. Zeg, waarvan jouw bezoekje hier aan de zomerbar?
2: Wel, ik nam het mezelf kwalijk dat ik hier nog niet was. Mm-hmm. Maar we zijn af en toe een beetje op reis geweest en hier nog niet geraakt. Maar deze namiddag hebben wij de bar opengehouden in het woonzorgcentrum. En dat was daar best gezellig. Maar ja, na zo 4 uurtjes in de bar te staan waren we moe en wouden we eens zelf bediend worden. En zo zijn we afgezakt naar Barbuur. Voilà. Om ook jullie een keer aan het werk te zien, uiteraard.
0: Wat lief en mooi is natuurlijk. Ja. Wat maakt Barbuur zo aantrekkelijk volgens jou, Katrien?
2: Och, het geeft hier een zomers gevoel. Ik zeg direct, de kinderen kunnen hier spelen. De mensen zitten hier op hun gemak. Ze worden hier heel vriendelijk bediend. Er is hier ook een aangename keuze waaruit je kan kiezen. Je zit hier fijn gezellig, je ontmoet hier altijd mensen per toeval. En je kan een gezellig babbeltje doen. En een drankje drinken en iets knabbelen.
1: Wat dat volgens mij ook wel het geval is, Katrien, je kent hier ook wel veel mensen, hè, denk ik dan.
2: Ja.
0: Zijn ze bescheiden.
2: Ja, weet je, dat komt. Ik ben geboren in Wingenen. Ik ben daar naar school geweest. Ik heb zelf gewerkt in Wingenen.
1: Ja, tuurlijk.
2: Mijn hele leven is Wingenen. Ik zeg altijd, ik heb het niet ver gebracht in mijn leven eigenlijk.
1: Ja, dat is te zien. Ja, letterlijk inderdaad.
2: Letterlijk
1: rond de kerktoren gebleven.
2: Ja, voilà, ja, rond de kerktoren gebleven. Maar ik heb er geen spijt van. Ik woon hier graag. Ik ben hier graag. Ik ga graag eens op reis, maar ik kom heel graag terug. Altijd weer terug. Ja.
0: En ik denk ook wel dat deze Barbuur, dat het eigenlijk ook iets is wat Wingenen nodig heeft.
2: Inderdaad, ja.
0: Allee, ja, denk ik zomaar.
2: Soms doen de mensen een keer een fietstochtje en dan, na wat fietsen, heb je zin om een terrasje te doen. Maar het aanbod in Wingenen is zeer gering. Dus het is echt wel een geschenk uit de hemel dat er hier de hele zomer open is. Dat de mensen hier kunnen stoppen met de fiets, met de auto, te voet. Het is al met even hoe. Ze zijn er allemaal welkom. Dus het was echt wel nodig in Wingenen. Ja, ja. Het was echt nodig.
0: Er staan nog twee toch wel events op het programma in dit zomerbaar verhaal. De Men's Night en de Ladies' Night. Is er één night waar jij naartoe komt, Katrien?
2: Ik zou eigenlijk wel graag kiezen voor de Men's Night. Ja, dan zie je hier heel mooie mannen, denk ik. Hè? Maar ik denk dat ik hier niet welkom zal zijn in de Men's Night.
1: Ja, jawel.
2: Ja, mogen vrouwen ook?
1: De afterparty.
2: Ja.
1: Maar wat er dan daarvoor gebeurt, is al hier misschien nog een beetje staan. Dus misschien dat je het dan wel op de kans hebt.
2: Het is eigenlijk
1: wel
2: een aanrader. Maar dat is misschien wel goed om mee te geven. Vrouwen zijn ook welkom.
0: Ja, klopt.
2: Ja. Voilà.
0: En omgekeerd ook, tijdens ook, de Ladies Night mogen de mannen.
2: Het zou ook wel jammer zijn, moest er geen enkele man zijn op de Ladies Night.
0: Ja, voilà. Je had het over mooie mannen, Katrien.
2: Ja.
0: Je hebt er hier toch ook twee?
2: Ja, voilà. Daarom zijn we hier toch.
0: Die twee Charles van Radio Oost-West, ik zeg.
2: Ja, die twee. Ja. Ik denk dat ze vandaag ook al heel veel gewerkt hebben. En dat straks ook voor hen tijd zal zijn om een beetje te genieten hier van Barbuur.
0: Ja, dat klopt. Dat gaan we toch nog even proberen.
2: Ja. Dus nog lekker blijven hangen, zou ik zeggen.
0: Ja, voilà, om het met die woorden te zeggen. Dankjewel, Katrien, om eventjes tot aan de microfoon te komen. Zie, het was niet zo moeilijk, hè?
2: Het was niet zo moeilijk. Nee. Ik dacht, hij zal mij het vuur aan de schenen leggen, maar...
0: Het is veel te warm.
2: Je hebt dat heel braafjes gedaan. Het is al vuur genoeg, hè, in Europa.
0: Voilà. Dus we gaan dat niet doen. Dankjewel, Katrien.
2: Graag gedaan.
0: Ik denk dat we nog een plaatje hebben van... Jawel, hoor, daar is hij nog een keertje. Willy Sommers kennen we allemaal natuurlijk. En laat die zon toch maar eventjes in jouw hart.
2: En iedereen mag meezingen.

0: Ja, en als je dit hoort, dan weet je dat we aan het einde van onze live-uitzending zitten voor deze zondag 2 augustus hier in Barbuur in Wingene. Ja, Cindy, we hebben dat weer netjes proberen af te werken, hè?
1: Ja, ik denk dat we ons best gedaan hebben, hè?
0: Dat is denk ik het enige wat we kunnen zeggen, hè, ja.
1: Ik zou zeggen, Patrick, dank u wel.
0: Dank u wel voor...
1: Voor de medepresentatie, ja. Voor de organisatie van dit alles ook.
0: Ook dat, hè, moet gebeuren. Ja. Ja. Dus we danken ook Jan natuurlijk, die aan de knopjes stond.
1: Ja.
0: En onze Geert die in de studio is blijven zitten natuurlijk, om ook daar technisch alles in orde te maken.
1: Ja.
0: Je hebt het gehoord, als het een beetje meevalt, dan trekken we binnenkort richting Tielt, naar die nieuwe zomerbar.
1: Ja, wie weet.
0: Maar kijk, we gaan eerst en vooral toch ook eventjes de mensen van Barbuur hartelijk danken.
1: Ja,
0: want,
1: zeker
0: was. Het was dankzij hen en eigenlijk ook op hun vraag dat we hier twee zondagen mochten zijn en konden zijn. Dus dat is een bedankingen waard.
1: Fantastisch weer hier aanwezig geweest. Zowel de eerste zondag als deze zondag. Dus,
0: Het was een vaste constante. Het is altijd warm en zonnig geweest. Zowel al Hans de maand juli. En waarschijnlijk ook al de vooruitzichten voor augustus.
1: Liggen in dezelfde trend toch, hè, op dit moment.
0: Goed, dus afspraken in een volgende gelegenheid. U hoort het wel, hou onze sociale media in de gaten. Want daar is al ondertussen door Cindy al heel wat op gepost deze namiddag. Heel wat foto's zullen de revue passeren. En ook de informatie van de komende uitzendingen en gebeurtenissen van Radio Oost-West kan je dus volgen op onze website en op onze sociale media. En luister vooral ook eens een keertje naar ons natuurlijk. Dat is ook altijd meegenomen.
1: Zeker en vast. We hebben heel veel programma's. En op zaterdag, als je verzoekje hebt, zeker doen tussen 10 en 1.
0: Voilà. En nog eventjes afspraak maken. 26 september. CC in Zwevenzeelen.
1: Ja.
0: Trivocci op het affiche. Samen dus met de cultuurdienst van Wingene. En samenwerken dus met Radio Oost-West. Niet vergeten, als je wil komen, dan moet je vlug zijn om die tickets te bestellen. Ik wens u nog een fijne zondag. Wij gaan nog een drankje nuttigen hier.
1: Zeker.
0: En dus heel graag tot de volgende gelegenheid. Bye bye.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Minder baby's, meer overlijdens en toch een groei van het bevolkingsaantal. Het is een opvallende spreidstand waarin veel Vlaamse gemeenten zich bevinden. In heel Vlaanderen werden in 2025 al voor het vierde jaar op rij meer overlijdens dan geboortes genoteerd. Vorig jaar werden in Tielt 289 nieuwe inwoners geboren, terwijl er 322 inwoners overleden. Cultureel Centrum Gildhof in Tielt zoekt vrijwilligers. Wie houdt van theater, muziek of comedy, is misschien wel de geknipte persoon. Concreet zoekt het Tieltse Cultuurcentrum vrijwilligers die bezoekers verwelkomen, tickets scannen en het publiek naar de juiste plaats begeleiden. In ruil krijg je als vrijwilliger een gratis ticket voor de voorstelling waarbij je helpt, word je opgenomen in een vrijwilligersploeg en krijg je ook een blik achter de schermen. De brandweer is zaterdagochtend uitgerukt voor een brand bij een transportbedrijf in Sint-Baafsvijve bij Wielsbeke. Een berg houtstof in een loods had vuur gevat, waardoor korte tijd hevige rook ontstond. De schade bleef al bij al beperkt. In de Roggestraat in Zulte was er in de nacht van donderdag op vrijdag even opschudding toen een dronken tiener op straat rondliep met een mes. De 17-jarige jongen kwam dronken thuis en had ruzie met zijn moeder. Rond 1:15 s'nachts liep hij weer weg van huis met een mes in zijn hand. De politie kon hem onderscheppen en zette hem thuis weer af. Daarmee was het gevaar ook meteen geweken. De minderjarige maakte geen slachtoffers. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Vanavond overal zonnig en warm, morgen een tropische dag, 36 graden in het binnenland, 25 aan de kust. Tegen de avond stijgt de kans op onweersbuien. Ook dinsdag tropisch warm, 31 graden. Vanaf woensdag gaat het wat afkoelen.
3: Radio Oost-West.
4: De avond van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
2: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Goedenavond, het is 7 uur.
2: Radio Antwerp. Nieuws.
3: In Antwerpen blijft de Kennedy-fietstunnel onder de Schelde nog dagenlang dicht door een zwaar waterlek. Dat meldt Waterlink. De leiding boven de tunnel sprong vanochtend vroeg, vermoedelijk door slijtage. Hoewel de herstelling dagen duurt, opent de tunnel mogelijk sneller dan gedacht. Wanneer de fietstunnel precies weer open kan, is dus onduidelijk. In het Limburgse Houthalen is een dertiger nipt uit het water gered in recreatiedomein De Plas. De man raakte tijdens het zwemmen in de problemen. De lokale politie benadrukt om voor de veiligheid nooit buiten de toegestane zones te gaan zwemmen. Buitenland in Griekenland zijn twee blushelikopters tegen elkaar gebotst tijdens het bestrijden van een bosbrand ten westen van Athene. Volgens de brandweer is een van de inzittenden zwaar gewond. De oorzaak van de botsing is onbekend. In Indonesië zijn 5 doden gevallen door een brand op een ferryboot. Er waren 257 mensen aan boord. 41 passagiers zijn nog vermist. Omdat de ferry ver uit de kust ligt, verloopt de reddingsactie moeizaam. Iran ontkent dat het de Verenigde Staten heeft gevraagd om een militaire aanval af te blazen. De Amerikaanse president Trump claimde dat hij een aanval vannacht op het laatste moment introk na signalen uit Teheran. Iran noemt die bewering een leugen en zegt klaar te zijn voor elke aanval. In het wielrennen heeft Wout van Aert de eindzege gepakt in de ronde van Denemarken. De Deen Rasmus Pedersen won de massasprint in de slotrit. Van Aert raakte ingesloten en finishte als 11e, maar zijn leiderstrui kwam niet meer in gevaar. Tot slot het weer. Vanavond overal zonnig en warm. Morgen een tropische dag met mogelijk 36 graden in binnenland en zo'n 26 aan de kust. Tegen de avond stijgt de kans op felle onweders. Dinsdag drukkend warm met kans op buien en vanaf woensdag zakken de temperaturen naar 25 graden.
4: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met...

hazen, vier heb kolen en frietenketels met een boat vitesse. Het tandem zonder zoten en stoelen met twee poten en oorlak

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
1: 0468 1777 20.
0: Laat de zon in de muziek. Wij doen het voor jou.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Minder baby's, meer overlijdens en toch een groei van het bevolkingsaantal. Het is een opvallende spreidstand waarin veel Vlaamse gemeenten zich bevinden. In heel Vlaanderen werden in 2025 al voor het vierde jaar op rij meer overlijdens dan geboortes genoteerd. Vorig jaar werden in Tielt 289 nieuwe inwoners geboren, terwijl er 322 inwoners overleden. Cultureel Centrum Gildhof in Tielt zoekt vrijwilligers. Wie houdt van theater, muziek of comedy, is misschien wel de geknipte persoon. Concreet zoekt het Tieltse Cultuurcentrum vrijwilligers die bezoekers verwelkomen, tickets scannen en het publiek naar de juiste plaats begeleiden. In ruil krijg je als vrijwilliger een gratis ticket voor de voorstelling waarbij je helpt, word je opgenomen in een vrijwilligersploeg en krijg je ook een blik achter de schermen. De brandweer is zaterdagochtend uitgerukt voor een brand bij een transportbedrijf in Sint-Baafsvijve bij Wielsbeke. Een berg houtstof in een loods had vuur gevat, waardoor korte tijd hevige rook ontstond. De schade bleef al bij al beperkt. In de Roggestraat in Zulte was er in de nacht van donderdag op vrijdag even opschudding toen een dronken tiener op straat rondliep met een mes. De 17-jarige jongen kwam dronken thuis en had ruzie met zijn moeder. Rond 1:15 s'nachts liep hij weer weg van huis met een mes in zijn hand. De politie kon hem onderscheppen en zette hem thuis weer af. Daarmee was het gevaar ook meteen geweken. De minderjarige maakte geen slachtoffers. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Tot slot het weer. Vanavond overal zonnig en warm. Morgen een tropische dag met mogelijk 36 graden in het binnenland en zo'n 26 aan de kust. Tegen de avond stijgt de kans op felle onweders. Dinsdag drukkend warm met kans op buien en vanaf woensdag zakken de temperaturen naar 25 graden.
5: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.
6: Radio Oost-West, kom on gezellig.
7: I've heard people say that too much of anything.

0: Ovenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.

Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de

0: Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468
4: 17 77 20. Gewoon gezellig, Radio Oost-West.
2: De zonnigste muziek.
5: Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 9 uur. Radio Antwerp.
2: In Antwerpen blijft de Kennedy-fietstunnel onder de Schelde nog dagenlang dicht door een zwaar waterlek. Dat meldt Waterlink. De leiding boven de tunnel sprong vanochtend vroeg, vermoedelijk door slijtage. Hoewel de herstelling dagen duurt, opent de tunnel mogelijk sneller dan gedacht. Wanneer de fietstunnel precies weer open kan, is dus onduidelijk. In het Limburgse Houthalen is een dertiger nipt uit het water gered in recreatiedomein De Plas. De man raakte tijdens het zwemmen in de problemen. De lokale politie benadrukt om voor de veiligheid nooit buiten de toegestane zones te gaan zwemmen. Buitenland in Griekenland zijn twee blushelikopters tegen elkaar gebotst tijdens het bestrijden van een bosbrand ten westen van Athene. Volgens de brandweer is een van de inzittenden zwaar gewond. De oorzaak van de botsing is onbekend. In Indonesië zijn 5 doden gevallen door een brand op een ferryboot. Er waren 257 mensen aan boord. 41 passagiers zijn nog vermist. Omdat de ferry ver uit de kust ligt, verloopt de reddingsactie moeizaam. Iran ontkent dat het de Verenigde Staten heeft gevraagd om een militaire aanval af te blazen. De Amerikaanse president Trump claimde dat hij een aanval vannacht op het laatste moment introk na signalen uit Teheran. Iran noemt die bewering een leugen en zegt klaar te zijn voor elke aanval. In het wielrennen heeft Wout van Aert de eindzege gepakt in de ronde van Denemarken. De Deen Rasmus Pedersen won de massasprint in de slotrit. Van Aert raakte ingesloten en finishte als 11e, maar zijn leiderstrui kwam niet meer in gevaar. Tot slot het weer. Vanavond overal zonnig en warm. Morgen een tropische dag met mogelijk 36 graden in binnenland en zo'n 26 aan de kust. Tegen de avond stijgt de kans op felle onweders. Dinsdag drukkend warm met kans op buien en vanaf woensdag zakken de temperaturen naar 25 graden.
1: Radio Oost-West.
3: De avond van Oost-West.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.

leven is, wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee, de bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

0: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Minder baby's, meer overlijdens en toch een groei van het bevolkingsaantal. Het is een opvallende spreidstand waarin veel Vlaamse gemeenten zich bevinden. In heel Vlaanderen werden in 2025 al voor het vierde jaar op rij meer overlijdens dan geboortes genoteerd. Vorig jaar werden in Tielt 289 nieuwe inwoners geboren, terwijl er 322 inwoners overleden. Cultureel Centrum Gildhof in Tielt zoekt vrijwilligers. Wie houdt van theater, muziek of comedy, is misschien wel de geknipte persoon. Concreet zoekt het Tieltse Cultuurcentrum vrijwilligers die bezoekers verwelkomen, tickets scannen en het publiek naar de juiste plaats begeleiden. In ruil krijg je als vrijwilliger een gratis ticket voor de voorstelling waarbij je helpt, word je opgenomen in een vrijwilligersploeg en krijg je ook een blik achter de schermen. De brandweer is zaterdagochtend uitgerukt voor een brand bij een transportbedrijf in Sint-Baafsvijve bij Wielsbeke. Een berg houtstof in een loods had vuur gevat, waardoor korte tijd hevige rook ontstond. De schade bleef al bij al beperkt. In de Roggestraat in Zulte was er in de nacht van donderdag op vrijdag even opschudding toen een dronken tiener op straat rondliep met een mes. De 17-jarige jongen kwam dronken thuis en had ruzie met zijn moeder. Rond 1:15 s'nachts liep hij weer weg van huis met een mes in zijn hand. De politie kon hem onderscheppen en zette hem thuis weer af. Daarmee was het gevaar ook meteen geweken. De minderjarige maakte geen slachtoffers. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Vanaf brede opklaringen, de temperatuur daalt tot 20 graden. Morgen veel zon en tropisch warm, 35 graden. Aan de kust 26. Dinsdag drukkend warm met kans op een onweer. Vanaf woensdag zonnig, de temperatuur die zit dan rond 26 graden.
3: Radio Oost-West.
4: De avond van Oost-West

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Goedenavond. Het is 11 uur.
1: In Soeette zit het opvangcentrum voor asielzoekers vol. Er is plaats voor 550 mensen. Honderden mensen hangen nu op straat rond. Voor asielzoekers uit Tjaad of Soedan blijkt dat zo te zijn. Het is voor hen bijna onbegonnen werk om een asielprocedure op te starten. De afgelopen dagen probeerden tienduizenden mensen via Marokko in Soeette te geraken om van daaruit naar Europa te kunnen. 72 mensen overleefden dat niet. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wil dat Spanje gedeeltelijk geschorst wordt uit de Schengenzone. Naar aanleiding van de migratiecrisis daar. Boucher wil dat er gericht controles komen op mensen die uit Spanje komen. Dinsdag is er overleg tussen de Europese ministers over de crisis, maar de kans lijkt klein dat ze zo ver zullen gaan in hun beslissing. In Italië is een jongen van 13 overleden nadat hij 9 jaar in coma lag door het eten van een stukje besmette kaas. Het ging om kaas van rauwe melk die besmet was met een stikbacterie. De jongen werd zwaar ziek en belandde in coma. Het kaasbedrijf is veroordeeld omdat de bacterie erin terecht kwam door een gebrek aan hygiëne. Vannacht brede opklaringen, de temperatuur daalt tot 20 graden. Morgen veel zon en tropisch warm, 35 graden. Aan de kust 26. Dinsdag drukkend warm met kans op een onweer. Vanaf woensdag zonnig, de temperatuur die zit dan rond 26 graden.
2: Radio Oost-West. De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Old West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Mindere baby's, meer overlijdens en toch een groei van het bevolkingsaantal. Het is een opvallende spreidstand waarin veel Vlaamse gemeenten zich bevinden. In heel Vlaanderen werden in 2025 al voor het vierde jaar op rij meer overlijdens dan geboortes genoteerd. Vorig jaar werden in Tielt 289 nieuwe inwoners geboren, terwijl er 322 inwoners overleden. Cultureel Centrum Gildhof in Tielt zoekt vrijwilligers. Wie houdt van theater, muziek of comedy, is misschien wel de geknipte persoon. Concreet zoekt het Tieltse Cultuurcentrum vrijwilligers die bezoekers verwelkomen, tickets scannen en het publiek naar de juiste plaats begeleiden. In ruil krijg je als vrijwilliger een gratis ticket voor de voorstelling waarbij je helpt, word je opgenomen in een vrijwilligersploeg en krijg je ook een blik achter de schermen. De brandweer is zaterdagochtend uitgerukt voor een brand bij een transportbedrijf in Sint-Baafsvijve bij Wielsbeke. Een berg houtstof in een loods had vuur gevat, waardoor korte tijd hevige rook ontstond. De schade bleef al bij al beperkt. In de Roggestraat in Zulte was er in de nacht van donderdag op vrijdag even opschudding toen een dronken tiener op straat rondliep met een mes. De 17-jarige jongen kwam dronken thuis en had ruzie met zijn moeder. Rond 1:15 s'nachts liep hij weer weg van huis met een mes in zijn hand. De politie kon hem onderscheppen en zette hem thuis weer af. Daarmee was het gevaar ook meteen geweken. De minderjarige maakte geen slachtoffers. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De weersverwachting dan: een tropische zomerdag met veel zon, maxima tot 35, mogelijk 36 graden. Aan de kust blijft de temperatuur rond 26 graden zitten. Voor dinsdag drukkend warm met kans op onweer. Vanaf woensdag wordt het zachter met temperaturen rond 25 graden.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In heel Europa gelden vanaf nu nieuwe strengere regels voor artificiële intelligentie. Bedrijven moeten vanaf nu verplicht melden wanneer ze AI-beelden, chatbots of AI-systemen bij sollicitaties gebruiken, bijvoorbeeld. In de Spaanse enclave Ceuta zit het opvangcentrum voor asielzoekers vol. Daardoor dreigen vluchtelingen uit conflictgebieden zoals Tjaad of Soedan het slachtoffer te worden. Het is voor hen momenteel onmogelijk om een asielprocedure op te starten. In Italië is een 13-jarige jongen overleden nadat hij maar liefst 9 jaar lang in coma lag. De oorzaak was het eten van een stukje kaas van rauwe melk dat besmet was met de gevaarlijke stekbacterie. Het kaasbedrijf is inmiddels veroordeeld wegens een ernstig gebrek aan hygiëne. Iran en Oman staan op het punt een akkoord te sluiten over de strategische straat van Hormuz. Sinds het uitbreken van de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran werd deze cruciale handelsroute al vaker geblokkeerd. Maar wat er precies in het verdrag staat is niet duidelijk. In het voetbal weigert de Nederlandse club Ajax een bod van 45 miljoen euro op onze landgenoot Mika Gods. Het bod komt van Champions League winnaar Paris Saint-Germain. De Franse club heeft namelijk al een persoonlijk akkoord met de jonge Rode Duivel, maar Ajax eist een aanzienlijk hoger bedrag. Radio De weersverwachting dan: een tropische zomerdag met veel zon, maxima tot 35, mogelijk 36 graden. Aan de kust blijft de temperatuur rond 26 graden zitten. Voor dinsdag drukkend warm met kans op onweer. Vanaf woensdag wordt het zachter met temperaturen rond 25 graden.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Minder baby's, meer overlijdens en toch een groei van het bevolkingsaantal. Het is een opvallende spreidstand waarin veel Vlaamse gemeenten zich bevinden. In heel Vlaanderen werden in 2025 al voor het vierde jaar op rij meer overlijdens dan geboortes genoteerd. Vorig jaar werden in Tielt 289 nieuwe inwoners geboren, terwijl er 322 inwoners overleden. Cultureel centrum Gildhof in Tielt zoekt vrijwilligers. Wie houdt van theater, muziek of comedy, is misschien wel de geknipte persoon. Concreet zoekt het Tieltse cultuurcentrum vrijwilligers die bezoekers verwelkomen, tickets scannen en het publiek naar de juiste plaats begeleiden. In ruil krijg je als vrijwilliger een gratis ticket voor de voorstelling waarbij je helpt, word je opgenomen in een vrijwilligersploeg en krijg je ook een blik achter de schermen. De brandweer is zaterdagochtend uitgerukt voor een brand bij een transportbedrijf in Sint-Baafsvijve bij Wielsbeke. Een berg houtstof in een loods had vuur gevat, waardoor korte tijd hevige rook ontstond. De schade bleef al bij al beperkt. In de Roggestraat in Zulte was er in de nacht van donderdag op vrijdag even opschudding toen een dronken tiener op straat rondliep met een mes. De 17-jarige jongen kwam dronken thuis en had ruzie met zijn moeder. Rond 1:15 s'nachts liep hij weer weg van huis met een mes in zijn hand. De politie kon hem onderscheppen en zette hem thuis weer af. Daarmee was het gevaar ook meteen geweken. De minderjarige maakte geen slachtoffers. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De weersverwachting dan: een tropische zomerdag met veel zon, maxima tot 35, mogelijk 36 graden. Aan de kust blijft de temperatuur rond 26 graden zitten. Voor dinsdag drukkend warm met kans op onweer. Vanaf woensdag wordt het zachter met temperaturen rond 25 graden.
0: De nacht van Oost-West.